naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op 169 euro. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

minuten naar het droom gehad.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Zinnige apparatuur. Gemaakt met... Misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Deze week in de bonus, AH Witte Cottage Sweet en Sepeldruiven, 1 per 1 gratis.

0: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
5: Great.
4: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Bij Lot of Happiness maak jij elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Alle verf super voordelig.
14: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
6: Kippie.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
8: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker... Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Radio Noordzee.
16: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: waarom zou je dat doen? Dat is de grote vraag. Nielsen hoorde je bij Noordzee. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou. Ja! Welkom, welkom. Ochtendshow voor 11 september. Altijd een rare dag, vind je niet? Ja, altijd flashbacks naar die Twin Towers. Laten we niet te veel erover nadenken. Het is 11.09.2026. De dag van de scheiding. Nou, lastig voor René Verkerk, want die heeft geen haar meer. Maar ik heb mijn haar in de scheiding gedaan. Ik weet niet of dat helemaal hoort bij deze dag. Maar goed. En het is de dag van de volle brooddoos. De volle broodtrommel. Mocht je je broodtrommel vol hebben vandaag, kijk er even naar. En wees bewust dat dat heel bijzonder is. Ik heb een broodje kaas vandaag.

grootste hitfeest van deze week heeft te pakken. Miss Montreal, groot. Omdat ze haar jubileumjaar heeft en ja, met deze plaat uitgekomen is. Dat viert ze groot, hè. Zometeen Tino Martin, Anouk, het duet Voor Je Het Weet komt eraan. En ook Joey Nicolai. En ik ben op zoek naar een lekkere nederpoppepper. Zoiets als dit, maar dan een plaat die jij zelf te gek vindt. Geef hem door via de app van radionoordzee.nl. Of op de website inderdaad. Maar ook met de app, hè, die is nieuw. Te downloaden in de App Store of bij Google Play. Wel

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

0: Nikolai hoorde je hier bij Noordzee en Tinto de Verano. Of Verano kan je ook zeggen, dan zeggen de Hollanders Verano. Maar ja, de V wordt een B in Spanje. Zometeen, Acte de Munnik, het regent, zonnestralen komt eraan. En Monique Smit plus een nederpoppepper. En Joris heeft hem doorgegeven via de app van Radio Noordzee. Nou, dat zo dadelijk hier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: water kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Hey, okay.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
13: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijke ongeluk met de Nederlandse bus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. Twee andere inzittenden raakten gewond. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben om 4000 kilo coke naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerken in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos. En dan nu het weer, van Weer Online. Nu hier en daar nog wat regen, maar vandaag wordt het steeds vaker droog. Vanuit het westen breekt de zon door en het wordt 19 tot 20 graden.
19: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergsehoek, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.

0: Bij hebben hoor, altijd vrolijk. Monique Smit hoorde je niet naar huis. Altijd feestje als ze er is, ook in de studio. Neem ze altijd een soort. Als ze binnenkomt, dan komt er. Ja, nou ja, in de eentje komt er een Polonaise binnen, zo kan je het zien. Ja.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Met zometeen trouwens onderweg voor je Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht, de man die ook deze hele week de lunch presenteert. Vandaag voor de laatste keer tussen 12 en 1. De lunch met Jeffrey Kuipers. Maar nu tijd voor de Nederpop Pepper. Joris zegt het volgende. Hi Radio Noordzee. Ik heb jullie net pas gevonden en ik zou graag een Nederpop-pepper op willen of aan willen vragen, staat hier. En als er eentje die niet vaak op de radio is, namelijk Herman van Veen en Toveren. Dat ga ik voor je doen, ik ben een boterbloem. We gaan hem draaien voor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop-pepper.

0: waar je 's middags naar huis rijdt met René Verkerk in Wat een Middag. En wakker wordt met knallers hoor, zoals deze van René Schuurmans. Dit is Diep in Mijn Hart. Wij zijn Noordzee.
1: Diep

0: Alle aanvulddeals bij Bol.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: over 6 bij Net 5.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met partij drugs. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen. En het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratem en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berken en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: breek niet mijn hart, Emma. Emma Hees is een hartebreker, hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Hey, de gekke plaat eigenlijk, want het gaat over het breken van je hart. Wat natuurlijk heel veel pijn doet, wat nooit leuk is. Wat soms wel beter is in het leven. Maar ja, er hoort niet zo'n vrolijk liedje bij. En Emma zei ook tegen me toen ze hier laatst in de studio was... ja, dat is heel raar, het is een heel vrolijk plaatje. Qua sound, hè? Latino. Maar ja, het gaat over een zwaar onderwerp. En ja, toch is het wel een goede combinatie, kennelijk, want het gaat goed. Emma Heesters is zelf ook weer vrijgezel. Dus mocht je op zoek zijn... nou, en je hebt mooie tanden, dan moet je bij Emma wezen. Goedemorgen, ochtendshow, waar we deze ochtend ochtendkoffie gaan drinken. En daar kijk ik nu al naar uit. Met zangeres Numidia heeft een leuke nieuwe single opgenomen. Je hebt het misschien al een keer gehoord hier bij Noordzee. Met John Westamer. En we gaan er alles over vragen hier in de ochtendshow bij, ja, bij Numidia. Er gaat er veel gebeuren namelijk. Ze gaat ook de Bodyguard doen volgend jaar. Leuk, hè? Ja, die is goed bezig. Fijn dat je erbij bent. Wakker worden zometeen met de 3J's en Tim Immers. En ook Jeroen van der Boom heb ik voor je. Werd de tijd maar teruggedraaid. Een emotionele plaat van hem. Komt eraan.

P3J's waren dat. En je zit in mijn hoofd bij Radio Noordzee. De man die je zo gaat horen, die, die kende ik in de jaren 90. Heb ik veel met hem opgetrokken. We deden samen een show door het land. Voor een weekblad, zo'n muziekblad. En dat was leuk, want we traden op samen in cafés. Maar vooral in discotheken. Ja, en zijn die er nog, discotheken? Bijna niet, hè? Volgens mij is het bijna uitgestorven. Toch jammer. Want kijk, tegenwoordig moet je swipen om iemand tegen te komen. Vroeger ging je in de disco staan. Dan was je, ging je een beetje stoer dansen. En dat was dan het moment om contact te maken. Hij heeft een paar plaatjes opgenomen, deze zanger, deze acteur. Je kent hem ook van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij heeft ook, wat de mooie kleuren. De roze bril heeft hij opgenomen. En deze plaat is een klassieker, want eigenlijk is die van Doe Maar. Maar hij heeft er een nieuw jasje en een nieuw sausje overheen gegoten in die tijd.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht.
0: De Noordzee Top 30. Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: Frans en Frans. Frans in het kwadraat hoorde je eigenlijk. En Tour de France, hey Fransie. Zometeen Numidia, die gaan we even wakker bellen. Op deze vrijdagochtend. Tenminste, misschien is al wakker. En ook Bluff komt eraan in Thomas Berg, allemaal hier bij Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
10: Kippie.
11: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
12: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Iwis.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
17: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
18: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
17: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
18: Maar die prachtige kleding dan?
17: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. Op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashte na een vlucht van 20 minuten. Ook twee anderen in de vluchtauto raakten gewond. Vier groepen hebben aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt nog wat regen over het land. Vanmiddag is het wat vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 20.
7: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
10: Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.

0: Wat bereik heeft deze man, hè, met zijn stem. Hoog en laag zingt hij Thomas Bergen als je de keuze had bij Noordzee. 200% puur Hollands.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Met een bijzondere zangeres. Ze heeft een prachtige stem. Ze heeft al zoveel kippenvel momenten bezorgd. Ook hier in de studio van Noordzee. En ze heeft nu iets leuks opgenomen met John West. Dames en heren, Numidia! Goedemorgen!
2: Morgen!
0: Zo, wat was je aan het doen?
2: Ik was aan het opruimen, ik zit in een verhuis.
0: Oh ja, ga je verhuizen? Al ellende, ja, al die dozen. Ja.
2: Oh, verschrikkelijk. Echt.
0: En ga je groter wonen of kleiner?
2: Iets groter.
0: Ietsje, ja. Is nodig voor de schoenen?
2: Voor de katten.
0: Oh. Hoeveel katten heb je dan?
2: Ik heb er twee.
0: Ja, die hebben ruimte nodig. Hè.
2: Iets meer ruimte.
0: Ja. Numidia, hartstikke leuk dat je tijd hebt om even in de ochtendkoffie te komen van Noordzee. Ja, het gaat hartstikke goed met jou volgens mij. Ook volgend jaar bijvoorbeeld, hè, de bodyguard. Ben je daar al klaar voor de bodyguard?
2: Jazeker. Nou, ik ben nog niet helemaal klaar voor. We moeten nog beginnen, maar ik, qua gevoel ben ik helemaal ready.
0: Hoe werkt zoiets? Hoe ver van tevoren gaan jullie dan oefenen?
2: Ja, we gaan volgens mij binnenkort al doorlezen, maar echt gebeurt pas in februari.
0: Wow, dat is echt wel kort, hè? Word je daar niet zenuwachtig van dan?
2: Ja, ik ook. Ja. Dat vond ik ook. Ja. Nee, dat is normaal, dat komt wel goed, dat kan jij wel. En toen dacht ik, oké, nou ja, geloof ik het wel.
0: Nou, het vertrouwen is er hartstikke goed. Ja, je hebt natuurlijk hele mooie dingen al gedaan. En nu is er weer een nieuwe plaat uitgekomen. En een samenwerking, hè? Vertel zelf maar.
2: Ja, lekker samenwerking met John West. Ja. En we hebben een super vette nummer gemaakt, gewoon twee werelden bij elkaar heeft gebracht.
0: Ja, Habibi is uitgekomen. Echt een zomerse plaat, hè? Nog een soort nazomer.
2: Ja, kan je nog even nagenieten van de zomer.
0: Ja, hoe heet dat ook weer? Zo'n... Ja, Indian Summer heet dat volgens mij, hè? Hey, heb je voor mij nou één feitje over de plaat of over de videoclip? Iets wat andere mensen niet weten wat er toen de tijd gebeurd is?
2: Zo'n beetje. Ja, nou, we hebben de clip gedaan in Marbella. Was het echt bloedheet. Het was gewoon, er waren de hoogste temperaturen van die zomerzaak. Ja. En toen moest ik op hele hoge hakken lopen op zo'n heuvelachtige situatie. En dus we gingen allebei helemaal kapot. Elke video die je voorbij ziet komen, ja, we waren echt aan het zeuren en het was zo heet. En kapot.
0: Dat zie je niet in de videoclip terug. Jullie stralen alle twee. Maar nee, dat is dus, het was met mokken en zeuren is het opgenomen.
2: Ja, nou ja, het was wel super gezellig natuurlijk. Wel echt heet. En ik liep ook op naaldhakken op. Het was gewoon één grote gatie. Maar het was wel echt gezellig.
0: Oh, ja. Gelukkig. Het is wel goed gekomen. Nou, we gaan genieten van jullie na zomerplaat. Habibi, John West en Numidia samen. Heel veel succes voor de komende tijd. En alvast heel veel succes met de zenuwen voor de bodyguard. Hè. We gaan allemaal kijken. Ja?
2: Dankjewel.
0: Fijne dag.

15 miljoen mensen. Ondertussen zitten we bijna op de 19 miljoen, als ik me niet vergis. En daarvoor de nieuwe single van John West samen met Numidia. We spraken haar in de ochtend. Wel een beetje slechte verbinding, maar goed, dat kon zij niet helpen. We zijn ermee aan het werk. Habibi hoorde je, hun nieuwe single. Leuke plaat.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Hallo,

0: onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Radio Noordzee.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. 1 van de verdachten kwam daarbij om, de andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
9: Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
21: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

0: Niets is alleen.
1: Je kent haar wel, die zangeres met die dreadlocks. Sherri-Ann hoorde je en niets is alleen bij Radio Noordzee. Zometeen Samuel Welte en Russo en boom! Die komt er zometeen voor je aan.
2: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
1: In de Hollandse Meestergalerij voegen we platen toe die we niet willen vergeten en die we ook af en toe eens willen draaien voor je. Zo ook deze plaat, het is echt wel een klassieker. Komt echt uit het historiemoment van de top 40. Peter Wiedemeijer had een hit in die tijd van vroeger. Luister maar mee.
2: De Radio Noordzee, Nederpop.

0: Hier bij Radio Noordzee zometeen wederom 30 seconden groeten. Geef ze door via de app van Radio Noordzee. Aan wie wil je eventjes iets bijzonders melden? Hou het kort, dan kan ik veel dingen achter elkaar roepen. Dus de 30 seconden groetjes komen eraan. En wat dacht je van? En dat wil ik je toch even vertellen. Volumia en Bram Bongers hoor je zometeen hier bij Noordzee.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smin.
13: Boost yourself.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pool-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
2: Aldi.
25: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. Agenten waren achter een auto aangegaan waarin 3 verdachten van een inbraak zaten. In de buurt van Venlo crashte de vluchtauto op de A73. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Soest, waar gisteren een bus met 49 Nederlanders verongelukte. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Het doel is om zo goed mogelijk contact te houden met de lokale autoriteiten. Voor de 3e keer in korte tijd is er een aanslag geweest op een Chinees restaurant in Zeewolde. Vanmorgen vroeg ging er een explosief af bij de voordeur. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat buien, maar vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het kan hier en daar regenen en wordt 19 tot 20 graden.
25: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
27: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornewerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten.

Het perfecte plaatje. Het perfecte is. Oh, trouwens, over het perfecte plaatje gesproken. Volgende week hier in de lunch tussen 12 en 1. William Rutte. Die gaat. Ja, de fotograaf. En ook de popkenner ondertussen. Hij maakt jarenlang foto's voor de Hitkrant en andere bladen. En hij gaat volgende week de hele week zijn favoriete muziek draaien. Zijn Hollandse knijters hier tussen 12 en 1. Dat volgende week. Maar dit was niet het perfecte plaatje. Het perfecte recept was dit van Bram Bongers. En nu tijd voor 30 seconden groetjes. Ja, dankjewel voor het doorgeven. Diana uit Nieuwegein, groetjes aan mijn zus Jolanda in IJsselstein. Tot vanmiddag op het terras. Arjan uit Assen zegt een dikke groet aan mijn vader Henk. Hij wordt vandaag 70. Gefeliciteerd, Awe, staat hier. Oké, Mike uit Delft. Groet aan mijn vriendinnen van de tennis. Morgen om 9 uur, dames. Richard uit Emmen. Groet aan mevrouw Claudia. Nog een paar uurtjes werken, dan hebben we weekend. Sonja uit Berg op Zoom. Dikke groet aan onze kinderen in Rotterdam. We missen jullie tot snel. En Peter zegt... Radio Noordzee. Groetjes aan de buren, Hans en Ineke. Ja, Peter kan je ook gewoon even aanbellen bij ze. Dat is makkelijk, maar wel leuk dat zij ook luisteren naar Radio Noordzee. Dankjewel. Oké, op naar Luna. Zometeen. Eerst van Dik Hout. Dit is Alles of Niets.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

Gerritsen bij Radio Noordzee. En misschien is het tijd, het is hoog tijd om haar aan te kondigen. Zometeen vanaf 10 uur het mooie, warme stemgeluid van Marleen Sahupala hier. Ik wens je een fijn weekend en maandag spreek je weer voor een nieuwe ochtendshow, oké? Hier zijn Nick en Simon. Herwinnen is dit.

0: 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond? Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
3: Kippie.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen, de voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

krijgen Hoe het danst. Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. Wat een mooi begin van deze vrijdag. Lekker zo vlak voor het weekend. Je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Even over 10 is het. Op vrijdag 11 september. Ja, een datum die natuurlijk echt wel beladen is. Hè? Zeker in Amerika. Maar dat was natuurlijk 9-11 was natuurlijk echt een moment dat iedereen nog wel weet waar die was op 9-11 in 2001. De aanslagen op de Verenigde Staten van Amerika door die gekaapte vliegtuigen. Die beelden staan op mijn netvlies gebrand. Ik weet ook zeker, het is vandaag 25 jaar geleden. En ik weet ook zeker dat je er nog heel veel over gaat horen de hele dag. En van gaat zien in allerhande nieuwsprogramma's. Dat is uiteraard goed om even bij stil te staan. Maar dat gaan we hier bij Radio Noordzee zeker niet te lang doen. Want alles is hier natuurlijk lekkere Nederlandstalige muziek. Het gaat ook weer dit uur ook weer alle kanten op. We gaan van Jan Smit naar Gordon, Marco Schuitmaker, Dave Dekker. Je krijgt straks ook weer een shownieuws-update van de shownieuws-redactie. Je hoort dus de laatste nieuwtjes. Die zijn ze op dit moment voor jou aan het verzamelen. En dat allemaal hier bij Radio Noordzee. En even een vraagje, verlang jij al terug naar de zomer?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Vanwege de aanhoudende stemproblemen van André Hazes heeft de zanger alle geplande optredens uit zijn agenda gehaald. Dat heeft André in een verklaring op Instagram laten weten. Volgens hem is gebleken dat hij zijn stem te lang op een verkeerde manier heeft gebruikt en daarom moet hij verplicht rust houden. Als ik nu niet naar mijn lichaam en de mensen om me heen luister, kan ik mijn stem blijvend beschadigen. Dat risico wil ik niet nemen, zo zegt hij. Nou, wanneer André weer kan gaan optreden is nog niet duidelijk. En dan huwelijksklokken voor Birgit Lewis. De zangeres is onlangs in het huwelijksbootje gestapt met haar partner Maurice. Dat heeft ze gisteravond op Instagram bekendgemaakt. In een prachtige intieme setting omringd door onze liefste familie en vrienden lieten we de liefde regeren, zo schrijft ze. Nou, het huwelijk werd voltrokken door vakgenoot Karin Bloemen en het vond plaats op 29 augustus. In 2024 werd ze door haar partner ten huwelijk gevraagd op Curaçao. En de bankzitters die hopen met hun nieuwe programma Videoland ook een breder en ouder publiek te bereiken. Dat laten ze weten aan het ANP. De vijf vrienden worden nu vooral gevolgd door jongeren, maar zouden het dus ook leuk vinden als bijvoorbeeld ouders straks zonder hun kinderen naar de bankzitters Overleven in het Wild gaan kijken. En dat programma is vanaf 12 september te zien op Videoland.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Zo is dat. Gordon heeft gelijk. Jong voor altijd. Dat leven duurt natuurlijk maar even. Dat we het even weten. Zometeen die nieuwe rubriek die ik sinds deze week heb, ben ik heel erg blij mee. En de luisteraars blijkbaar ook. Het is leuk, want ik ga je ergens mee naartoe nemen. Na een bepaald jaar, deze hele week, doe ik dat al. Daar krijg je een leuke nieuwsgebeurtenis of een opmerkelijke gebeurtenis uit dat jaar. En natuurlijk

Het is bijna 10:30 op Radio Noordzee. Daar luister je naar. Zometeen neem ik je mee naar een bijzonder jaar met een bijzondere gebeurtenis. Maar eerst deze.

Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient.

0: Adyo.nl/business.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 5.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

Het is tijd voor deze relatief nieuwe rubriek met Marleen mee. En ik neem jou deze hele week al mee naar het jaar 1980. Opmerkelijke gebeurtenissen uit dat jaar en natuurlijk ook muziek. Hè. En als ik zeg de eeuwige tweede, dan weet jij misschien op wie ik doel. Namelijk Joop Zoetemelk, die al een aantal keren tweede werd in de Tour de France in Parijs. Maar in 1980 won hij hem toch, zeg. Hey, als tweede Nederlander ooit, dat alweer wel. Op 20 juli was dat. Ook is 1980 het jaar dat in december de allereerste uitzending van Kinderen voor Kinderen werd uitgezonden. Ja, dat is dan een gouden concept gebleken. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, want ik was 9. Ik zat recht in de doelgroep dus. Hè, en Kinderen voor Kinderen was natuurlijk een kinderkoor dat liedjes zingt met onderwerpen die kinderen aanspreken. En die kinderen ook zelf aanleveren. Compleet met dansjes. Nou, dat is in de loop der jaren een ontzettend goed concept gebleken. Doorontwikkeld. En dit is een hele grote hit uit dat jaar. Stond 9 weken lang in de Nederlandse top 40. Van die eerste editie dus uit 1980 van Kinderen voor Kinderen. Je kunt hem bijna niet gemist hebben. Ook al ben je veel jonger dan ik. Ik heb zo waanzinnig gedroomd.

Licht. En zo gaat de vrijdag zo lekker snel voorbij hier op Radio Noordzee. Plaat Delict was dat van Snelle. En we gaan alweer richting het tweede uur. Dus de klok van 11 slaat al bijna. En dat betekent dat ik even snel een kopje koffie ga halen. Want ik kan dat echt gebruiken op deze vrijdagochtend. Terwijl jij ondertussen luistert naar bijvoorbeeld deze van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk.

Radio Noordzee.

0: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslireepen, 8-pack voor de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleveren kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smin.
15: Boost yourself.
16: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

playlist in de tweede helft van dit uur. Dus ja, even na 11:30, dan draai ik graag een plaat voor jou. Misschien heb je inmiddels de app van Radio Noordzee ook al ontdekt. En daarmee kom je nu nog gemakkelijker met een berichtje in de studio. Dat kan natuurlijk ook altijd via radionoordzee.nl. Maar ja, als je die app hebt, dan wordt het nog makkelijker. Je kunt mij dus ook laten weten wat ik voor jou kan draaien. Waar word je blij van? Of wil je iets voor iemand anders aanvragen? Dat mag natuurlijk altijd. En het maakt helemaal niet uit welke tijd het komt, hè. Het mag iets zijn wat helemaal van nu is. Of iets uit de oude doos. Dat is natuurlijk ook hartstikke prima. Zoiets uit de oude doos heb ik nu voor jou gevonden. Dat is de avond van Boudewijn de Groot.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Leuk nieuws voor alle fans van de streamers. Ze treden volgend jaar namelijk ook weer op in de Ziggo Dome. De groep, die in coronatijd opgericht werd door artiesten als Guus Meeuwis en Kraantje Papi, organiseert daarmee voor het zesde jaar op rij een concert. Het nieuws werd door de streamers, bestaande uit onder meer Guus, Akda en de Munnik, Roxy Dekker en Yves Berendsen, vandaag op sociale media bekendgemaakt. De streamers staan vanaf komende donderdag trouwens met 6 uitverkochte jubileumshows voor het eerst in de Ziggo Dome. En Edwin Evers die brengt in april zijn derde soloalbum uit. De 55-jarige Radio 538 DJ en muzikant heeft vandaag met vaste grond de eerste single van de nieuwe plaat uitgebracht. Hij schreef en componeerde het nummer zelf en nam ook de productie en mix voor zijn rekening. Ik schrijf graag over wat me bezighoudt of opvalt. Dat probeer ik op een mooie manier in woorden te vatten. Aldus Edwin. Ik denk dat er heel veel herkenbaarheid in zit. Het wordt het eerste album van hem sinds Levensdraden uit 2023. En vanwege de aanhoudende stemproblemen van André Hazes heeft de zanger alle geplande optredens uit zijn agenda gehaald. Dat heeft André in een verklaring op Instagram laten weten. Volgens hem is gebleken dat hij zijn stem te lang op een verkeerde manier heeft gebruikt en daarom moet hij zijn stem verplicht rust geven. Nou, wanneer hij weer kan optreden is nog niet duidelijk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Nooit meer regen van Suzanne en Freek.
1: De link van Marleen.
0: Voor de laatste keer vandaag, omdat het vrijdag is. De link van Marleen met dit woord. Leven. Dat is al de hele week het woord dat deze platen met elkaar verbindt. Leven van Maan, die heb je al gehoord. Hè? De drie J's geloven in het leven. Ik leef mijn eigen leven. Ja, mocht natuurlijk ook niet ontbreken in dit rijtje van André Hazes. En vandaag is het de beurt aan Benny Nijman. En voor dat lied Leven gaan wij terug naar het jaar 1998. Benny Nijman die staat er onbekend dat hij heel veel nummers uit het buitenland heeft vertaald. En dat geldt eigenlijk voor dit nummer niet. Al is het wel geschreven door een Griek. Maar het is speciaal voor Benny Nijman geschreven. Die de tekst vervolgens zelf schreef. En dat nummer Leven dat staat ook op het gelijknamige album van Benny. Hoewel het in 1998 bleef steken op plek 78 in de top 100... is het wel bij de harde, vaste fanbase van Benny Nijman... echt een van de meest gewaardeerde liedjes uit zijn repertoire. En we draaien hem hier dus nu bij Radio Noordzee in de link van Marleen.
1: De link van Marleen.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6:00.
17: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
18: Kippie.
19: Nog 309.000.
20: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
25: NHA.nl.
26: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Blijft ook heerlijk nummer dit, hè, van Diggy Dex en Eva de Rover, sorry. Slaap lekker, fantastisch toch? Dan is het nu tijd om dat vraagteken in te vullen wat nog op de playlist stond. En dat is ook vandaag weer gelukt, hoor. Want Merle heeft een berichtje gestuurd via de app. Hartstikke leuk, Merle, dank je wel daarvoor. Jij hebt een nummer uitgekozen van een zangeres die nog niet zo lang aan de weg timmert, maar wel heel goed bezig is. Een prachtige stem heeft en mooie liedjes maakt. Dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik ga deze van Hanna May voor jou draaien. Je hebt gekozen voor Waterdicht. Geniet van Hanna May. Dankjewel Merle en een heel fijn weekend alvast.
1: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe.

Aldeleeuw, ik wil niet dat je liegt zo vlak voor 12 uur... vlak voor het lunchprogramma, want dat komt er natuurlijk weer aan. En dat wordt deze hele week al gepresenteerd door Jeffrey Kuipers. En vandaag natuurlijk voor het laatste. Dus wat mij betreft

0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
13: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter make-up knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Alle Sigma verf bestel je bij...
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee Lunch met Jeffrey Kuipers.
1: Geloven in het leven, de drie J's uit dit prachtige mooie stadje Volendam. En lieve mensen, dit is alweer mijn laatste dag hier bij Radio Noordzee. En ik zou willen dat ze me dienst zouden nemen, want ik heb zo'n beetje elke dag wel een bitter garnituurtje gehad. De sfeer was goed, de koffie is goed. Het is gewoon fijn werken met professionals. Wat een heerlijke week. We gaan er nog een heel mooi uur van maken. En ik ga jullie aankondigen, niemand minder dan Yves Berendsen met Lust.

Ja, lieve mensen, Jeroen van der Boom met Luchtballon. En we gaan zo meteen een plaat draaien van De Dijk. En De Dijk is natuurlijk een geweldige Nederlandse rockband met heel veel soul. En die heb ik samengewerkt met Solomon Burke, een van mijn grote favoriete soulsterren. Die is helaas op Schiphol overleden. En helaas, De Dijk is er ook niet meer. Niet alles is voor altijd. Solomon Burke niet, De Dijk niet. Maar ik ben hier nog wel vandaag, dus je gaat gewoon lekker met mij luisteren naar De Dijk. Met Nergens Goed Voor. Yeah.

0: niet weg.
1: Mooi. Zoe Levi, sluit me in je armen op Radio Noordzee. Met straks Monique Smit en Tim Douwsma die graag een zomeravond met jou willen. En die beeldige Emma Heesters komt er natuurlijk ook nog aan. Blijf luisteren.

0: voor alle avonddeals bij Bol.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die

0: kwart over zes bij Net 5.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: De Radio Noordzee Lunch, geserveerd door Jeffrey Kuipers.

0: De Radio Noordzee Lunch met Jeffrey Kuipers.
1: Emma Heesters, hartenbreker. En ook voor deze laatste dag heb ik weer een leuke vraag uitgezocht. En die komt van niemand minder dan Elise Speelman. En zij vraagt wanneer een nummer nou echt een Jeffrey Kuipers nummer is. Nou, dat zal ik je vertellen, Elise. Er moet een goede groove in zitten, er moet een goed verhaal in zitten. En ik moet het vooral zelf erg mooi vinden. En dat is eigenlijk de basis van een goed Jeffrey Kuipers nummer. Ik moet mezelf erin kwijt kunnen en daar heb ik best wel veel ruimte voor nodig. Dus ja, mag wel een beetje flink uitpakken, daar hou ik wel van. Dankjewel Elise voor je vraag. Dit is Gerrit Joling met Altijd Vrij.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Laat mij maar alleen, klein orkest. Lieve mensen, mijn naam is Jeffrey Kuipers, natuurlijk op Radio Noordzee. Ik heb hier een geweldige week gehad, ik ben heel goed verzorgd. Bedankt voor alle leuke vragen die jullie ingestuurd hebben. Ik wens jullie een fantastisch weekend. Hou Radio Noordzee in de gaten, want misschien kom ik nog wel eens terug. En voor nu ga ik mezelf even inruilen voor die prachtige Kimberly Fransens. Trots op jou. Tot snel!
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Bij Love of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Love of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
15: yourself. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Nog 309.000.
19: Oké, elektrisch en garantie?
20: 7 stuur.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
25: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
27: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
26: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
27: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
26: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
28: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
29: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
30: Het gaat online dus helemaal los.
29: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Dank Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade. En hoeven kandidaten minder ver te reizen. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, ja. Nou, nu ga ik...
3: Radio Noordzee, verkeer.
6: Het verkeer, lieve schat. Ja. Goed om je weer te zien en nu ook nog je te horen.
5: Ja, Flitsmeister meldt deze vrijdagmiddag 22 vertragingen. En dit zijn de drie...

0: 76 tussen Aken en Geleen. Daar heb je voor Geleen 41 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Zometeen meer Cruijff en de Mol. Blijf hangen.
2: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ik ben blij inderdaad om hier weer te zijn. Elke vrijdagmiddag zitten wij Cruijff en de Mol live bij Radio Noordzee tussen 1 en 4. Ja, toch even benieuwd. Hoe was jouw vakantie, Stel?
1: Nou, ik heb echt...
0: Was je weer in Tourmalinos?
1: Nee. Nou, zo leek het inmiddels wel. En ik heb eigenlijk heel intensief niets gedaan. En dat kwam eigenlijk door die hittegolf. En echt waar, ik trok het niet meer. Dus elke dag als ik in beweging kwam, was het meer om zeg maar mee te draaien met het lichtbedje in de schaduw te zetten. Ja, want dat was niet te doen.
0: Ja.
1: Het was
0: echt, maar dat is wel goed voor je core, die bedjes.
1: Zeker, ja. Dat was zeker. Maar ik heb eigenlijk, ik heb het heerlijk gehad. Maar het
0: was je leuks meegemaakt?
1: Nee, ik heb zeker wat leuks meegemaakt. Maar ik durf niet te zeggen.
0: Jawel, kom op.
1: Nou, oké, dat was natuurlijk, uiteraard was het geen droge zomer voor mij.
0: Nee.
1: Ja, misschien voor jou wel, maar voor mij niet. Ja. Maar dus ik dacht, nou ja, gezellig lekker late lunch. En uiteraard hebben die agenten natuurlijk ook die fuiken daar uitgevonden.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, je hebt daar zeg maar niet heel veel wegen die naar Rome leiden. Dus, maar weet je wat het leuke ervan is? Al die agenten zijn daar super knap, die Guardia Civil.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk. Hier niet, maar daar wel. Dus ik zie daar die fuik en ik moet natuurlijk stoppen.
0: Ja.
1: Dus die man die zegt... Heeft u gedronken? Ik zeg, nou, dat mag geen naam hebben. Hij zegt, maar u moet blazen.
0: Op je beste Spaans.
1: Ja, ik zeg, wil je dat ik je aankijk als ik blaas? Mag ik doorrijden?
0: Ja, heerlijk. Daar kom je gewoon lekker mee weg.
1: Ja, ik was net zo oud als mijn auto, dus... pak de volgende maar.
0: Goed. Oh. Ja, jij zei het al, even geen droge zomer. Ja, ik inderdaad wel. Daarover later misschien meer. Ik heb ook nog wel een heel leuk verhaaltje. Op vakantie waren we in Portugal. Echt met de hele familie, met Linda, met mijn pa, met Julian, met Noah. Ja, en over Noah en mijn zoon Johnny heb ik een leuk verhaaltje. Maar die doen we straks eventjes. We gaan eerst even verder lekker luisteren naar muziek. Douwe, Bob en Mo. En nog even blijven. En dat gaan wij ook doen, hè?

0: Ja, dat denken de heren van het goede doel ook. Dit was België op Radio Noordzee.
1: De week afluiten met Bas Nijhuis.
0: Ja, deze man die kan echt alles. Of het nou het runnen van een bakkerij is, ondernemen. Babs is hij volgens mij ook nog, maar laten we niet vergeten. Hij is ook FIFA-scheidsrechter. Hij kan fluiten als geen ander. Elke week nemen we de leuke dingen van het leven met hem door. Bas, waar ben je?
2: Nou, waar ben ik? Ik sta nu verstopt ergens, want ik ga straks een bruidspaar trouwen. Want ik ben inderdaad nog trouwambtenaar. Alleen de gasten weten nog niet dat ik een trouwambtenaar ben. Dus ik zit nu echt verstopt in the middle of nowhere. En het is gelukkig nog droog. Dus de mensen zitten allemaal, worden zo allemaal geleid naar een of andere prieeltje. En ze zitten echt midden in de natuur. En ik zit ergens tussen de bosjes verstopt. Voordat ik zo naar buiten kan.
0: Ja. En wat heb je dan aan? Heb je ook zo'n mooie...
2: Ja, zo'n toga aan.
0: Toga?
2: Ja. Ja, het is echt, zodra je die toga aan hebt, dan zit je direct in je rol, hè, als trouwambtenaar. Nee, dat is echt wel, erg leuk om te doen.
0: En dan heb je natuurlijk ook je papiertje voor moeten halen, want dat kan je niet zomaar doen, hè?
2: Ja. Nee, zeker. Heb ik ook gehaald. En ik kies altijd een beetje voor een manier van om een bruiloft te doen, dat het bruidspaar mij ook heel veel informatie geeft over de gasten. Dus eigenlijk de mensen die daar zitten straks, daar weet ik allemaal dingen over die ze eigenlijk niet willen dat de rest ook weten. Die verleef ik eigenlijk ook nog even door. Dus,
0: Ik noemde even net allemaal op wat jij allemaal doet. Ik zit hier natuurlijk met Estelle. Estelle, als jouw man nou echt elke dag weg is en de ene keer op de kinderboerderij, en dan is hij weer de babs en dan moet hij weer fluiten. Wat zou jij dan denken?
3: Dan hoop ik dat hij genoeg verdient.
2: Dat is ongelooflijk. Ja, dit is toch de eerste wat ze denken. Hè? Ja. Nee, want het is wel, die afwisseling is wel erg leuk. En mensen trouwen blijft leuk. Ook al is het soms, je hebt soms bruidsparen die trouwen al voor de derde keer. Hè? Dan moet je toch mensen welkom eten van welkom kinderen uit vorige huwelijken. Ja, er zit van alles in de zaal natuurlijk. Ja. Dus het is echt een groot ding. Maar het is wel.
0: En een beetje humor er ook in, Bas, bij zo'n ceremonie?
2: Ja, zeker. Heel veel humor. Dus ik probeer natuurlijk, we gaan naar een serieus gedeelte. Maar er moet ook echt wel een beetje humor bij. En dat vind ik dus wel mijn stijl. Dus dat gebeurt ook zeker.
0: Precies. Ja. Dus het trouwstijl kan een borst nat maken.
3: Nou, wat ik wel leuk vind. Wat ik wel heel leuk vind, mocht ik ooit nog gaan trouwen, wat ik echt nog heel graag wil, mag ik jou dan bellen?
2: Ja, zeker. Leuk. Ja?
0: Om met hem te trouwen?
3: Ja, nee, niet. Nee, niet om met je te trouwen. Maar we spreken nog geen datum af dan, ja?
2: Voor de hoeveelste keer wat dat dan?
3: Ben jij vals, zeg.
0: Ja, maar dit wordt dan de beste keer en de laatste keer in ieder geval.
3: Ja, dat mag ik hopen van wel. Want anders tegen die tijd zitten mijn tanden los.
0: Hey Bas, ben je blij dat alles weer is begonnen? Alles draait weer, alles loopt weer?
2: Ja, ik ben blij. Ja, heerlijk. Ik ben echt blij. En weet je, ik heb natuurlijk met die blessure gehad. En ik heb nu de interlandperiode komt eraan. En dan daarna ga ik weer helemaal los. Dus wat dat betreft, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dat vinden we fijn om te horen. Weet je al wat je eerste wedstrijd wordt? Ja.
2: Nee, dat weet ik niet. Maar als jullie een beetje druk uithoeven op die scheidsrechtersbaas, een beetje een normale wedstrijd is, dan dat zal wel helpen op de radio.
0: App ons maar even welke wedstrijd je voorkeur heeft. Dan gaan wij alle registers opentrekken. Maar we gaan even luisteren naar muziek, Bas. Want wat mensen misschien ook wel weten, het Nederlandstalige lied staat bij jou hoog in het vaandel. Waar gaan we naar luisteren deze week en waarom?
2: Nou ja, ik hoop niet dat het bij het paar zo is, maar ik heb een nummer gekozen van Je was alleen maar een verlangen. Dus ik weet niet of het helpt vandaag.
3: Wat leuk als je trouwambtenaar bent.
0: Je was niet meer dan dat.
2: Je was niet meer dan dat, ja.
0: Ik hoor Clouseau, dit is echt een oude plaat, eind jaren 80 volgens mij.
2: Ja, ik ben echt, ik zag Clouseau bij De Beste Zangers weer op tv met Jan Smit. En ik was toen ik jong was, echt, ik ging zelfs naar het Sportpaleis naar Clouseau en zo ben ik nog geweest. Dus het was echt mooi om die gasten weer op tv te zien. Dus ik zou zeggen, heerlijk plaat.
0: Ja, en Yves Beres heeft er zijn eigen draai aan gegeven. Het is hard op weg om een lekker hitje te worden. Dus we gaan hem voor je draaien, Bas. Veel succes zometeen op het huwelijk.
3: Bas, dank.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 en op zondag.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
10: De kippie pops, spare ribs of snack van.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Alle Sikkens verf bestel je bij verfwinkel.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
23: Ja, kom er maar in, Estelle.
24: Ja, het weer. Vanmiddag trekken buien over het land. Later breekt in het westen en midden van ons land soms de zon door. Maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden.
25: Radio Noordzee, verkeer.
23: En op de weg dan?
24: Ja, Flitsmeister meldt deze vrijdagmiddag 24 vertragingen. En dit zijn de 3 belangrijkste. Beginnen op de A16 van Breda richting Rotterdam.

0: gewoon lekker bij de familiezender. Willeke Alberti met Ome Jan.
1: Ja, jij hebt nog een leuk zomerverhaal, toch?
0: Ja, nou ja, wij waren lekker in Portugal. En wat zo leuk was, dat we voor het eerst in jaren met z'n allen bij elkaar waren. Dus Linda was er, Julian was er, Noah was er, de kinderen waren er. En dan hadden we een barbecue en dan stond opa John lekker met een kippetje om te draaien. En er werd gevoetbald en er werd gezwommen. En mijn jongste zoon maakte er dan een dansvoorstelling van. Maar dan kwam het, want mijn zoontje Johnny van 8, die heeft van die voetbalboeken en voetbalkaartjes. Dus die had het hele WK al die spelers uit zijn hoofd geleerd. En daar kwam het moment, bij het dessert, dat hij zei: Noah, zullen we een wedstrijdje doen wie de meeste spelers kan opnoemen van het WK per land? Dus Noah die zei, ja natuurlijk jongen. En die gingen er echt voor zitten, tegenover elkaar. Linda deed het commentaar. Mijn vader die zat er bovenop. En dan gingen ze, de ene na de andere. Eerst Mexico. Nou, wat denk je? Na 8 spelers wist Noah het niet meer. Ze moesten om en om. En Johnny noemde er nog 4 meer. Dat ging zo door. Bij Duitsland, Engeland. Nou, Nederland hadden ze gelijk. En toen kwam de grote finale. Portugal. En Johnny, die wist gewoon 5 spelers meer dan Noah. En ook nog even, oh, je vergeet nog even Conceição. Oh, je vergeet nog even Mané. Oh, je vergeet. Dus mijn vader, die heeft tranen met tuiten gelachen. Omdat het zo grappig was dat onze Noah, de alwetende sportjournaliste, het gewoon minder namen wist dan mijn zoon van 8 jaar, zijn kleinzoon. Dus door zijn tranen heen zag ik ook een beetje trots. Maar wat hebben we hier om gelachen en wat zullen we hier nog heel lang om lachen?
1: Ja, die kan je altijd gebruiken namelijk.
0: Ja, 100%. Dus ja, de zomer is weer voorbij. Als ik zo naar buiten kijk, moeten we het daar ook wel een beetje mee eens zijn.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat het nu wat koeler is geworden, hoor.
0: Ja?
1: Ja, joh, ik zat met mijn hoofd in die airconditioning. Ik werd iedere ochtend wakker alsof ik een boom net aangeduwd.
0: Gerard Kok zegt het ook. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

0: Jan Smit, je ziet hem over een week of drie weer op het podium. De belangrijkste tv-prijzen van Nederland uitreiken. Samen met Peter Pannenkoek, want voor het derde jaar doen zij samen de presentatie van het Gouden Televizier.
1: Richting je weekend met Estelle en Johnny.
0: Ja, als je van een goede kop houdt, dan ben je bij Estelle natuurlijk aan het goede adres. Dan heb ik het niet alleen over de uitstraling. maar ook over de koppen die in de Kruifkrant staan. Dat is jouw eigen krantje.
2: Dat klopt.
0: Zijn dingen die voorbij komen op jouw feed, jouw algoritme.
2: Ja. Ja, nou, ik ga je vertellen. Ik ga je een teaser weggeven. Ik ga nog niet alles vertellen.
0: Nee.
2: Wat als het meest bijzondere souvenir van je zwangerschap niet in een fotoboek belandt, maar op je menu? Klinkt misschien heel bizar, maar steeds meer vrouwen doen het.
0: Ja.
2: Waarom in vredesnaam? Dat hoor je zo in de Kruifkrant.
0: Oh mijn god.
2: Nou, heb jij al een beetje een idee?
0: Nee, ik wil het niet weten. Maar ik ga me langzamerhand natuurlijk ook afvragen waarom dit allemaal op jouw feed voorbij komt. Goed, wat je ook had kunnen lezen in de Kruifkrant, over Kruif gesproken, de Johan Cruijff Arena, die Roxy Dekker die binnen vijf minuten het eventjes uitverkoopt.
2: Maar die meid is niet normaal.
0: Ongelooflijk.
2: Je had ook nog een dag erbij aan vast kunnen plakken.
0: Ja, easy, easy. Dus dit is Roxy Dekker bare minimum.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Nu bij Spar in de buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts €5,75. Dus even ontbijten, even sparren.
15: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7, 7.
18: Oh, wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
21: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is 1 van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijft dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerst de hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Radio Noordzee, verkeer.
25: Daar ben jij, Stel.
26: Ja, er zijn 24 vertragingen, meldt Flitsmeister. En dit zijn de 3 belangrijkste. De eerste vind je op de N9 van Alkmaar richting Den Helder. Daar is voor Julianadorp Zuid een ongeval gebeurd. En is je vertraging 18 minuten. Dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar heb je voor Duitsland 16 minuten vertraging. En de laatste die staat op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum heb je voor Sliedrecht-Oost 22 minuten vertraging.
25: Kijk, dat is een hele mond vol, maar blijf luisteren, want straks de Kruifkrant. Dat wil je niet missen, een Kruif in de Mol.
23: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Veldhuis en Kemper. Ik vind je zo bijzonder aan jou ook, hoor, Stel.
1: Oh, nou.
2: De Kruipkrant.
1: Ja.
0: Ja, de Kruipkrant. Ja, nou ja. Voordat je dat gaat uitleggen, wie is je net gewoon gezellig aangeschoven als een Romy Montero.
3: Wat gezellig dat je er bent.
4: Waanzinnig gezellig om te zijn.
0: Jij valt met je neus in de boter.
4: Ja.
0: Want dit moment is het moment waar de luisteraars elke week op wachten.
4: Smachten.
0: En smullen. De Kruipkrant.
1: Ja.
0: Wat is het ook alweer?
1: Nou ja, terwijl jij s'nachts met je ogen dicht ligt te rollen...
0: Ja.
1: Ben ik door mijn telefoon aan het scrollen. En daar kom ik echt van alles tegen. Echt van gestoord, grappig, ontroerend, genoeg om te delen.
0: Okay.
1: Daarom neem ik iedere week een nieuw bericht, nieuwtje of een dilemma mee in de Kruipkrant. Hey. Hou je vast.
4: Ja. Okay, ja.
1: En vandaag, luister, zijn dat vrouwen die na hun bevalling hun eigen placenta opeten.
4: Oh, jezus.
0: Okay. Nee, nou, Romy gaat weer.
4: Dat is lekker, dit.
1: Nee, maar ze maken er capsules van, bakken hem of gooien hem rauw
0: Wie?
1: In een smoothie.
0: Wie doet dat?
1: Heel veel bekende Nederlanders ook. Het gaat viraal op TikTok. Heel veel, nou ja, bekende. Die doen
0: Wie?
1: Dat.
0: Ik wil namen. Ik wil rugnummers.
4: Jij hebt het toch niet gedaan?
1: Nee, dat heb ik. Nee, schat, in mijn tijd bestond dat niet eens.
4: Oké, okay, ja. Nee.
1: Maar omdat ze doen dat omdat ze geloven dat het helpt bij hun herstel,
4: okay.
1: Energie, melkproductie en hormoonbalans.
4: Oké, dat klinkt
0: wel
4: goed.
0: Oh, nee, dan maar... vind ik het heel logisch.
1: Kijk, het is niet medisch bewezen, maar wel echt een hype. En wie weet, misschien in de toekomst krijgen we lekker placenta-bonbons bij de koffie.
4: Oh,
1: ja.
4: Oké.
1: Maar ja, dat is niet alles. Maar meteen, om met de deur in huis te vallen... kennen jullie iemand die haar placenta heeft opgegeten?
0: Nee, natuurlijk niet.
4: Nee, een hond, denk ik.
1: Nee, echt niet.
0: Nee, natuurlijk kennen we jou niemand.
1: Nou, maar kijk, die bekende, die Jessie Jess, die in Ibiza woont.
4: De vriendin van Kai Gorgels?
1: Ja, nou, die heeft het echt uitgebreid verteld. Die doet dat. Die heeft zelf haar placenta laten uitdrogen. Nee, dat meen ik echt.
4: Dus die heeft een capsules dan gedaan?
1: Nou, ze heeft er van alles mee gedaan. En ze heeft de navelstreng ook, zeg maar, lang laten zitten. Maar dan wel met zout, zodat je het, nou ja, niet ruikt of zo.
4: Oh.
1: Maar in ieder geval, dus. Maar dit heeft Anouk ook nooit overwogen?
0: Nee, natuurlijk niet!
1: Wat heb je daar dan mee gedaan? Heb je er een boom mee geplant?
0: Nou, daar zeg je wat. Ik heb mijn make-up juffrouw, dat is een Surinaamse dame. En die zei: je moet een stukje van de placenta in de grond met een boompje doen. En dan wordt het ook een gezonde grote jongen.
1: Geldboom.
0: Dus dit is een Surinaams gebruik, maar het zijn opeten, Estelle.
1: Ja, nou ja, ik heb het ook niet bedacht. Ik bedoel, veel zoogdieren eten hun placenta op.
4: Ja,
1: maar ja, moeten wij als mensen daarom dit ook nu gaan doen?
0: Ja, luister, ik maak me een beetje zorgen om dit soort berichten. Maar ook vooral waarom dat op jouw feed komt. Daar moeten we het toch ook eens over hebben.
1: Ja, daar kan ik dus ook niks aan doen. Maar ik vraag me dus af of dat nou een eeuwenoud wonder middel is.
0: Ja.
1: Of het nou Surinaams is of gewoon een moderne hype.
4: Maar heeft Jessie er iets over gezegd dat ze beter of sneller in hormoonbalans kwam?
1: Ja, ze voelt zich veel beter. En plus als de baby dan zeg maar een schaafwondje zou hebben, dan dat gedroogde gedeelte van de placenta, die maakt ze dan nat.
0: Huh?
1: En die doet ze op het wondje.
4: Dat is een soort human pleister.
0: Luister, ga jij dat nog eens even tot de bodem uitzoeken, Estelle? Wat staat er allemaal op jouw feed, Romy? Wat voor dingen krijg jij in je algoritme? Voornamelijk?
4: Eten en hondjes.
0: Ja.
4: Ja, hondjes. Dat soort dingetjes eigenlijk. Heel veel leuke berichten.
0: Ja, heel veel leuke berichten. Maar
4: geen placenta
0: zwak,
4: heb ik nog niet.
0: Te zwak voor de Kruipkrant.
4: Ja, dat is
0: toch echt.
4: Ja, sorry.
1: Ja, nou ja, ik krijg weer een navelstreng als dropveter op mijn feed.
0: We gaan er eventjes lekker in. En misschien wel toepasselijk jong en dom.
1: Nou.

Hans de Boy, een vrouw zoals jij hier op Radio Noordzee. Ja, de klok die schrijdt langzaam richting 2:30. En dat is een mooi moment om je koffiebeker bij te vullen en om de Radio Noordzee-app eens op je telefoon te knikkeren. De gloednieuwe Radio Noordzee-app, die vind je in je favoriete appstore. En met de Radio Noordzee-app luister je niet alleen naar je favoriete muziek, shows en DJ's, maar lees je ook het laatste nieuws over de Radio Noordzee-artiesten en kun je rechtstreeks met ons appen. Nou, dacht je dat dat alles was? Niks ervan. Want volgende week maak je ook nog eens kans op een gigaprijs. En hoe je kans maakt, dat zie je alleen in de hagelnieuwe app van Radio Noordzee dus. Ja, als ik je nu nog moet overtuigen om de app te downloaden, dan moet je maar een appje sturen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: terugleverkosten, zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
16: Ja, het weer. Vanmiddag trekken buien over het land en later breekt in het westen en midden van ons land soms de zon door. Maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. Ja, dat is
17: Radio Noordzee, verkeer.
18: Ja, hoe is het op de weg gesteld?
16: Ja, er zijn 41 vertragingen, meldt Flitsmeister. En dit zijn de 3 belangrijkste. De eerste vind je op de A1 van Arnhem naar Osnabrück. Daar heb je voor Duitsland 15 minuten vertraging. Dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar heb je voor Duitsland 21 minuten vertraging. En de laatste, die staat op de A50 tussen Arnhem en Os. Heb je voor de Maasbrug een kwartier vertraging.
18: Dankjewel, zometeen kiezen wij een liedje uit van een van onze luisteraars. Want, oh Johnny, draai een liedje voor mij.

0: En als je de keuze had, ja, als ik de keuze had, Estelle en Romy, dan wist ik het wel, hoor. Dan krijg ik het Spaans benauwd. Wat is hier, dames en heren? Romy Montero! Gezellig, hoor, dat je er bent. Ja, je was natuurlijk net al even bij het prachtige verhaal van Estelle in de Kruifkrant.
1: Die had ik niet willen missen.
0: Nee. Maar we hadden jou ook niet willen missen, want er is zoveel te bespreken.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk hoeveel je allemaal doet en wat je allemaal doet. En je bent hier vandaag onder andere voor je nieuwe single Spaans Benauwd. Die ga je straks live zingen.
1: Zeker, heel veel zin. Voor de eerste keer ga ik dat live doen.
0: Oh, serieus?
1: Dat is ook een beetje spannend.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja, maar ook alweer voor jullie. Dat voelt ook alweer vertrouwd.
2: Zullen een klein goed, beetje toch? Weggeven? Is het meer disco? Is het meer
1: het is
2: dit?
1: Zeker, het is een beetje. Ik heb me laten inspireren door Rutger Kolt Hartslag.
2: Oh.
1: Niet Dua Lipa disco-achtig.
2: Oh, nou, ik vind het nu al leuk.
0: Ja. Dat past helemaal bij deze vrijdagmiddag. Ja, je bent een beetje vroeg, maar klets gewoon lekker mee. We hebben in Cruijff en de Mol een wekelijks item. Dat heet Oh Johnny, draai een liedje voor mij alleen. En daarin vragen we de luisteraars om een favoriet liedje in te sturen met een mooi verhaaltje erbij. En dat hebben we vandaag ook. Dus...
1: Oké. Okay. Oh, wat leuk. Oh.

0: leuke, hè? Dan hebben we de drie J's voor me ingezongen.
1: Heerlijk.
0: Ja, en we hebben een beller met hopelijk een mooie verhaal. Wie heb ik aan de lijn?
2: Antje Montero.
1: Ah,
0: nee!
1: Wat grappig, hè, man?
0: Nou, gelijk je grootste fan.
1: Oh my god!
0: En je had het nog net over, hè? Want...
1: Ja, mama, mijn hondje is bij haar.
0: Ja.
1: Ja, mijn lieve Billy. Hoe gaat het met hem, man?
2: Ja. Alles goed, schat. Alles okay. goed.
0: Ja, want okay, hij was ja. een beetje ziekjes of zo?
1: Ja, ze was een beetje ziekjes, ze. Ja. Ja, moest vanochtend naar de dierenarts en bloed afgenomen. Ja, het was een beetje een verdrietige start van de dag. Maar het gaat nu wel oké met haar.
0: Ja, gelukkig. Ja. Ze is in goede handen bij jou, Antje.
1: Ja, lekker bij oma.
2: Hele goede handen, natuurlijk.
0: Hey, Billy Bob maar.
1: Ja, het is hier al lekker vrijdagmiddag, man.
0: Ja. Hoe gaat het met jou, Antje?
2: Ja, goed. Ja, heel goed.
0: Wat leuk. Behalve op de hond passen, wat ben je allemaal aan het doen?
2: Ja, jeetje. Nou, ik heb natuurlijk een eigen radioprogramma bij NPO Radio 5. Elke zaterdag en elke zondag Theater van het Sentiment. Dus ik ben een beetje ook hetzelfde zoals jij. Hè? Lekker voor de radio, lekker kletsen, lekker babbelen.
0: Ja.
2: Dat vind ik hartstikke leuk. Een beetje terug in de tijd. Een beetje zoals het gevoel van, hè, waar jij nog een keer te gast bent geweest ooit.
0: Ja, jeetje.
2: Ik zie dat een nummer zingen van Anouk. Weet je
0: dat
2: nog?
0: Dat is met lang de geleden.
1: Wat?
2: Heel lang geleden. We go way back, Johnny. We go way back.
0: Inderdaad. Ja. Oh, wat leuk zeg.
2: Ja. Dat lijkt natuurlijk een beetje op Theater van het Sentiment. Mooie muziek, jaren 60, 70, 80 met leuke herinneringen. En daarnaast heb ik natuurlijk mijn sport-app, mijn fitness-app op tv. En dat loopt ook echt als een malle.
1: Ja.
2: Dus we zijn
0: kijk, je stel de aandacht ook meteen.
3: Ja.
0: Het gaat over sport.
3: Ja,
1: Pilates ook zelfs.
2: Romy, zeg even, we sturen Estelle een Pilates-disc op.
1: Hartstikke leuk. Ja, kan je lekker thuis Pilates of hier in de studio.
0: Is het Reformer Pilates?
1: Het is Reformer Pilates, maar dan in een disc. Zodat je hem dus mee kan nemen en het overal kan doen. Ook jij.
3: Kan ik ook
1: jij in de studio.
0: Ik heb dus al, hè?
1: Reformer Pilates?
0: Ja.
1: Oh my god!
0: Ja.
1: Wat goed!
0: Samen met mijn vrouw, dan zie ik mijn vrouw ook nog eens.
2: Oké, Johnny, jij krijgt er ook een.
0: Nou, bij deze, wat leuk. Hey, ja, we bellen jou natuurlijk niet zomaar. Dit was natuurlijk een beetje vooropgezet plan, omdat ik weet hoe hecht jullie relatie is.
1: Ja.
0: Romy, hoe kan je die band omschrijven? Waarom is die zo hecht, denk je?
1: Ik denk omdat we altijd met z'n tweeën zijn geweest. Ik denk dat we... dat ik de band het beste kan omschrijven als de Kilmer Girls. Ken je dat een beetje?
0: Ja, ken ik ook.
1: Ken je dat ook?
0: Ik doe Pilates en ik ken de Kilmer Girls.
1: Matja komt hierbij. Nee, ja, gewoon een hele hechte band. En ik heb mijn moeder echt altijd gezien als een beste vriendin. Mijn moeder mij niet. Mijn moeder zag me natuurlijk wel gewoon echt als een dochter.
0: Ja.
1: Maar ik mijn moeder wel. En ja, we zijn er gewoon altijd voor elkaar geweest. En dat is nog steeds zo. Sterker nog, hoe ouder ik word, hoe meer ik voor mijn gevoel closer word met mijn moeder. Hoe meer we kunnen bespreken en hoe kleiner dat leeftijdsgat ook wordt.
0: Ja
1: wordt eigenlijk alleen maar hechter.
0: Ah, wat leuk. Dus ja. Eigenlijk was dit wel een goed ideetje om dit even zo te doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, heb je nou nog iets aan toe te voegen, Antje?
2: Nee, ja, kippenvel weer natuurlijk op mijn arm als ik mijn kind zo hoor praten over onze band. Dus ik sluit me helemaal bij aan.
0: Ja, nou ja, dus misschien dat er wel een mooi liedje bij past. Antje.
2: Ja, zeker. Want Johnny, wil je alsjeblieft voor mij draaien Leun op mij van Richard Kot. En ik kan je ook uitleggen waarom ik dat nummer... Ik weet niet of Romy al weet waarom ik dit nummer heb gekozen.
0: Nou, ik zie wat traantjes vloeien al nu, dus maar vertel het maar hoor.
2: Nou ja, het is een traan en een lach, denk ik. Want wij zingen dit nummer regelmatig als we samen optreden. Tweestemmig. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want de tekst past natuurlijk heel goed bij ons. Hè. Romy kan altijd op mij leunen. Ik kan ook altijd op haar leunen.
0: Ja.
2: Maar, en wat ze net zelf ook al zei, het nummer wat ze vandaag uitbrengt, Spaans Benauwd, dat doet ons natuurlijk ook allemaal heel denken aan een beetje die volkse poptijd van Richard Kot met hartslag inderdaad. Maar Romy en ik moeten ook wel heel erg oppassen als we samen optreden, dat we niet in de lach schieten. En dan is dat natuurlijk met zo'n gevoelig nummer als dit.
1: Heel vaak.
0: Is dat wel eens gebeurd?
1: Ja, heel vaak. Moeten we rug naar rug staan. Omdat we anders gewoon... En dan zie ik in mijn ooghoek zie ik haar schouders een beetje schudden.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, mooi man.
0: We gaan hem gewoon voor jullie draaien. Voor Antje, voor Romy. Nou, nu zeker weten de volgende keer als je weer live moet gaan doen.
1: Oh ja, wordt drama.
0: Schouders schokkend van het lachen. Leun op mij, Rutje Kot. Antje, dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Doei.
1: Doei.

0: Hoogkamer, kroegen in de hemel.
1: Aftellen naar het weekend met Cruijff en de Mol.
0: Ja, die gozer die kan werkelijk alles. Hij doet nu trouwens mee aan het programma Symfonische Sessies, waarin zangers hun hits in een klassiek muziekjasje steken. En Marty heeft 100% en noodweer compleet veranderd met strijkers en blazers. Zou een mooie uitdaging zijn voor de dame die hier tegenover mij zit.
2: Ja, leuk.
0: Want met jouw keeltje een opera-achtig nummer met zo'n... Het zou niet meer staan, toch?
2: Zou ik heel leuk vinden zelfs.
0: Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook echt wel van alle markten thuis. We hebben samen een programma gepresenteerd ooit.
2: Zeker. Ja, dat was superleuk. Ja.
0: Nou, musical natuurlijk.
2: Musical. Ik heb nog even een GTST gespeeld. En maar ik ben nu weer terug op de muziek.
0: Ja, dat, Nederlandstalige muziek.
2: Ja,
0: met een Spaans tientje.
2: Ja, deze keer. Deze keer een Spaans disco tientje.
0: Ja, en hij is echt letterlijk vandaag uitgekomen. Ja. Dus je gaat hem bij ons hier voor het eerst live doen. Je hoort er zo alles over in Cruijff en de Mol.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet en Sepeldruiven. 1% gratis.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
12: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
13: Kippie.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
15: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken.

0: 5.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaital. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
6: Ja, Estelle.
7: Ja, er zijn 47 vertragingen, meldt Flitsmeister. En dit zijn de 3 belangrijkste. De eerste vind je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar heb je voor Duitsland 17 minuten vertraging. Dan de A50 tussen Arnhem en Os. Daar heb je voor de Maasbrug 25 minuten vertraging. En de laatste, die staat op de A73 tussen Nijmegen en Maastricht. Heb je voor Malden 37 minuten vertraging.
6: Precies, dus lekker blijven luisteren naar Cruijff en de Mol. Want straks hier live in de studio, Romy Montero.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee

0: Cheerio, al denk ik dat het de enige mus is die niet in het dak is gespoeld met al die regen. Hier op Radio Noordzee. En Lol. Ja, voor degene die het nog niet hebben meegekregen. Ze is hier ondertussen aan geschoven. Maar ik ga je gewoon nog even één keer aankondigen.
1: Doe het!
0: Het is de dame die je aandacht gelijk grijpt met haar wonderschone looks. En als ze dan begint met zingen, dan weet je helemaal niet meer waar je het zoeken moet. De musicals en tv werden er door moeder Antje met de paplepel ingegoten. En inmiddels is ze niet meer van de buis en het podium af te slaan. De handen op elkaar voor megatalent Romy van Hidden! Zo.
1: Wat een aankondiging.
0: Ja, lekker.
1: Jeetje. Ja, ja, en wij vinden het heel gezellig dat je er bent.
0: Ja, zeker weten.
1: Ik ook.
0: Dit vliegt voorbij zo. Ja, je gaat straks je nieuwe single spelen. Maar
1: zeker.
0: Voordat je dat gaat doen, willen we jou even de hemd van het lijf vragen.
1: Oh,
0: het hemd.
1: Dat is goed. Doe
0: toch?
2: Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Want je nieuwe single heet Spaans Benauwd.
1: Spaans Benauwd.
2: Maar is dat nummer geïnspireerd op een persoonlijke ervaring?
1: Niet op één specifieke.

0: maar niks met mij mee naar huis.
1: Wie zijn de kortblokkers dan?
0: Kinderen.
1: Oké, oké, oké. Dat jij dan naar diegene's huis gaat.
0: Ja, nou,
1: ja, mag
0: dat
1: ook.
0: Vind ik
1: mag ook.
0: Heel erg van.
2: Is het lang geleden, Stel?
0: Is het lang geleden?
2: Romy, wat is nou de grootste afknapper bij een man?
1: Een afknapper, noem je toch even een ik? Weet je, dat je denkt, ik krijg de ik van iemand. Ja. Dat is als een man lange nagels heeft.
0: Oh. Lange nagels.
1: Ja, heel gek, maar dat vind ik zo onaantrekkelijk.
2: Erger dan afgekloven nageltjes?
1: Veel erger.
2: Oh, echt?
1: Ja, want dan kan daar geen vel onder zitten.
2: Ja,
1: ja nee, oh, dat vind ik, ja, I know. Maar als je dan uit bent met iemand en je kijkt naar die handen en dan zitten ze van die vieze lange nagels, dan denk ik, nee. Nee.
0: Dat is dan echt het enige wat ik nog nooit meegemaakt heb.
1: Oh,
0: lange nagels.
1: Nou, fijn.
2: Voor de rest alles.
0: Ja, voor de rest alles.
1: Wat is dan jouw grootste afknapper?
0: Ja, ik denk dat ik hou niet van patjepeers.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, dat is misschien.
1: Wat is dat?
0: Ja, nou, wat van die mannen die zeg maar zeggen, ja, maar ik heb dit en dat.
1: Oh,
0: en,
1: van die uitslovers.
0: Van die uitslovers.
1: Oh ja, nee, dat is natuurlijk ook afschuwelijk.
0: Ja, ja.
1: Klopt. Die, ja.
2: Nee, daar houden we niet van, Estelle.
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van.
1: Nee, ik ook
0: zo
1: niet. Vind ik ook een goede afknapper.
0: Ja. Ja.
2: Heb je nog meer vragen, Stel?
0: Ik heb eigenlijk veel meer vragen.
1: Nou, let's go.
0: Op dit moment heb je geen vriend.
1: Ik heb op dit moment een hele grote liefde en die zit thuis met mijn moeder.
0: Dat is je mama.
2: Billy!
1: Ja.
2: En dan hebben we het even voor de duidelijkheid over een hondje.
1: Over een hondje.
2: Ja,
1: over
2: wat
1: een
2: is daar voor een hondje?
1: Een beagle.
2: Een beagle.
1: Ja, Zuid is fantastisch, kijk.
2: Leuk.
1: Lieve, ja, schattig. Mijn grote liefde, mijn kind, ja. Alles. Ja, ja, ja.
2: Dus dat café inkomen en het Spaans benauwd krijgen, dat gebeurt jou vaker dan mij in ieder geval de laatste 10 jaar.
1: Nee, maar dat kan ook als je in een relatie zit. Je kan toch dat je ergens naar binnen komt. Ja, dan denk je misschien niet bij jezelf, die gaat met me mee naar huis. Kan, hoop ik niet voor je dat je dat denkt. Maar wel dat je denkt, wat een aantrekkelijk iemand.
2: Ja, precies.
1: Jij en ik, dat is wel een soort connectie.
2: Ja. Ja.
1: Krijg het Spaans benauwd van jou.
2: Vandaar, ja. En dan misschien in een ander leven.
1: Precies. Dat is het gevoel.
2: Ja.
1: Met die gedachte heb ik het geschreven.
2: Ja.
0: Oké, nou ja, ik ga vanavond uit eten. En dan ga ik even kijken of ik het ergens Spaans benauwd van krijg.
1: Dat is goed.
2: Nou, misschien wel iets voor de Kruifkrant volgende week. Hey, die stap naar de Nederlandstalige muziek. Je zei het al even, dat begon met Leven Lang. En dat smaakte dus naar meer.
1: Ja, zeker. Ja, mijn moeder zei het net ook al even. Ik ben een heel groot fan van Rutje Kot. En ja, van Treintje. En van heel veel grootheden. En ik dacht, wat mis ik nou nu een beetje in de muziek? Wat zou ik zelf graag luisteren? Wat wil ik zelf graag maken? En toen kwam ik uit bij een beetje de tijd van Rutje Kot met haar hit Hartslag. Gewoon goede Nederlandstalige muziek. Wat voor iedereen mee te zingen is. Dus wat niet heel ingewikkeld is, maar gewoon goed, gezellig, fun. Dat miste ik een beetje van nu. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat gewoon
2: dan
1: zelf maken.
2: Dan ga ik het zelf maar doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: En hoe ga je dan aan de slag? Hoe ga je dan te werk?
1: Nou, dan ga je de studio in met mensen die je leuk vindt of met wie je graag samenwerkt. In dit geval was dat een heel groot rijtje. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon ik wil iets leuks maken. Ik wil iets cheekies maken. Een beetje stout, een beetje fun. En toen hebben we dit liedje geschreven. Moet zeggen dat er kwam ook een gedeelte, was een beetje te sexy. Dan werden we een beetje jolig.
2: Beetje
1: dat
2: te wild.
1: Een beetje te wild.
2: Okay.
1: Dat hebben we eruit gehaald.
2: Jammer.
1: Een beetje, ja, zing ik zo wel even af camera.
2: Ja.
1: Nee. Maar we hadden gewoon een hele leuke middag in de studio. En gepraat over, nou, als je aantrekkingskracht hebt, wat voel je dan? En dat hebben we op papier gezet. En daar is Spaans benauwd uitgekomen.
2: Ja, wat goed. Ja, over aantrekkingskracht gesproken op muzikaal vlak dan. Hoe zit het nou dat verhaal met Tino Martin?
1: Oh.
2: Ja.
1: Ik moet even denken. Aantrekkingskracht, Tino Martin.
2: Muzikaal gezien, zei
1: muzikaal
2: ik al.
1: Muzikaal gezien, ja. Ik heb een heel mooi duet geschreven.
2: Ja.
1: En ik was hier in de uitzending om Leven Lang te zingen.
2: Precies.
1: En toen hadden we het over een duetpartner. Ik was toen nog op zoek naar een duetpartner. En toen roepte ik, ik zou Tino Martin fantastisch vinden om...
2: Wie niet?
1: Ja, precies. En toen heeft iemand hier gebeld nog met Tino. En toen zei hij nog van, ja, ik vind dat fantastisch. Dat moeten we doen. En het is nog niet uitgesloten.
2: Oh.
1: Het is nog niet uitgesloten. Maar ik
2: het hangt nog een beetje boven de markt.
1: Het hangt nog een beetje in de pijpleiding.
0: Maar heb je contact met Tino?
1: Er is contact met Tino.
2: Want Estelle en Tino
0: wij hebben dezelfde schoonmaakster. Dus ik kan
2: dat niet. Dus een belletje is snel gemaakt.
1: Connecties. Ja. Nou goed, je kan altijd opgooien.
0: Ja, wel als je het schoon wil houden.
2: Zo is het. Ja, een andere grootheid. Die draaien we nu hier even op Radio Noordzee. Wie kent hem niet? Onze eigen Marco Borsato. En blijf luisteren, want straks Romy Montero live haar nieuwe single.

0: Papa's Geld, Dave Dekker op Radio Noordzee.
1: Cruijff en de Mol.
0: Ja, ze zit hier nog steeds en ze vindt het volgens mij heel gezellig.
2: Ik heb het mega naar mijn zin. Nou, ik wil hier elke vrijdag zijn.
0: Laten we even kijken of je het na deze dilemma's nog steeds zo gezellig vindt.
3: Ik hou mijn hart vast.
0: Want in Cruijff en de Mol ontkom je niet aan een paar stevige dilemma's. Even kijken waar jij het nou zelf Spaans benauwd van krijgt.
2: Nu al, alleen al van dit intro.
0: Estel.
4: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Oké.
4: De eerste vraag. Je ex mag al je WhatsApp-gesprekken van na jullie relatie lezen. Of je huidige date mag al je gesprekken met je ex lezen.
0: Wat?
2: Wow. Oké. Ja, ik denk dan mijn ex mag alles lezen. Want dat is toch een ex en dat boeit niet meer.
0: Okay.
2: Ik hoor niet meer wat hij daarvan vindt.
0: Precies,
2: of zo.
0: Next chapter.
2: Ja, ja. Dan en door.
4: Ik had alles al gewist, maar goed.
0: Oh, ja. Hey, en dat is me goed ook.
4: Ja, inderdaad, anders had ik geen voortandjes meer. Je moeder, met wie je een hechte band hebt...
2: Ja?
4: Mag je volledige datinggeschiedenis beoordelen... Of je beste vriendin mag live commentaar geven tijdens je volgende date.
2: 1000 miljoen % mijn beste vriendin mag live commentaar geven. Nee, mijn moeder, we zijn heel hecht, maar er zijn grenzen.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat, nee.
0: Ja.
4: Oké, een eerste date waarbij je binnen 5 minuten weet... hier wil ik mee naar huis. Of eentje waarbij de aantrekkingskracht pas na 5 dates komt.
2: Nee, die eerste. Dat je binnenkomt en denkt, ja, krijg het Spaans benauwd van jou.
4: Ja, ja, natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Ho, je vliegt er nu wel heel erg snel doorheen, hè?
4: Nou ja, ik wil dat.
0: Je mag
4: gewoon...
0: ook even wel ergens op ingaan, hè?
4: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar ja,
2: ik ben gewoon heel resoluut natuurlijk in mijn antwoorden.
4: Ja, ja, dat is waar. Tijd is kostbaar.
0: Maar dan hopelijk na die eerste keer al mee naar huis... dat het na 5 dates nog steeds leuk is.
2: Juist.
0: Want op een gegeven moment leer je pas iemand beter kennen na natuurlijk een paar dates.
2: Dat is waar, dat is waar.
0: Of hij lange nagels heeft.
2: Oh, godverdamme. Nee, dat zie je al gelijk, hè?
0: Dat zie je, natuurlijk.
2: Nee, maar soms is het ook goed om een beetje te daten... en een beetje erachter te komen wat je niet leuk vindt.
0: Nee, precies.
2: Of, ja, in mijn geval best wel wat relaties.
4: Oh, ik zou het precies andersom doen.
0: Ja, vertel.
2: Dat je gelijk al weet en dan...
4: Nee. Je dus gewoon eerst eventjes aftasten en dan...
0: En dan na 5 jaar dat je...
2: Ja, been there, done that. Oké, ja. Volgende.
4: Ja. Ja. Je nieuwe single, Spaans benauwd, wordt een enorm nummer 1-hit. Maar de rest van je leven moet je ieder interview uitleggen... wat jij onder Spaans benauwd verstaat. Okay. Of de plaat wordt geen hit, maar iedereen begrijpt onmiddellijk waar het over gaat.
0: Nou, we hebben de soundbite hier, hè, dus die kunnen we gewoon naar iedereen opsturen.
2: Ja, shit.
0: Je hebt het wel heel goed uitgelegd, namelijk.
2: Ja, ik denk, nee, ik denk dat iedereen het wel gaat snappen. Dus doe mij maar lekker die nummer 1.
0: Ja, toch? Ja. Dat dacht
4: gelijk
0: ik.
4: Gelijk heb je.
0: Maar dat zes stil? Ben je een stukje wijzer geworden?
4: Ik ben zeker wijzer geworden. Ik ga gewoon voortaan met jou uit.
2: Ja, ik vind dat best wel een heel leuk idee.
0: Ja,
2: we hadden het net al eventjes over de Bastille.
4: Ja.
2: Dat we daar binnenkort misschien een soort uitstapje van maken. Ja. Met z'n allen.
0: Hoe gezellig het ook klinkt, jongens. Ik denk dat ik deze even oversla. Dat gaat natuurlijk nooit goed. En dat moeten we niet hebben. Bel en doe maar.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 300.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
6: Kippie.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Thuisbatterij,
19: einde salderingsregeling,
20: terugleverkosten,
21: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
24: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
25: Met de Gamma voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Ja, Stelly.
27: Ja, er zijn 51 vertragingen, meldt Flitsmeister. En dit zijn de drie belangrijkste. De eerste vind je op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar heb

0: staat op de A50 tussen Arnhem en Os, heb je voor de Maasbrug 26 minuten vertraging.
1: Top.
0: Behoorlijk wat files.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, maar...
2: Radio Noordzee. Verkeer.
3: Verkeer, nee. Het weer wil ik nu dan van je horen.
0: Het weer. Het weer is vanmiddag trekken buien over het land en later breekt het in het westen en midden van ons land soms de zon door. Maar er blijft veel bewolking en het wordt zo'n 19 à 20 graden.
3: Juist, dankjewel. Blijf luisteren naar Cruijff en de Mol, want zometeen is het echt zover. Ze gaat hier live zingen. Romy Montero!

0: mannenharten van Bluff en Nielson. En ik weet zeker dat heel veel mannenharten zo nog sneller zullen gaan kloppen. Want ja, ze is achter de microfoon gekropen in onze live studio. Romy, ben je er klaar voor?
1: Zeker weten. Zijn jullie er klaar voor?
0: Nou, het,
2: ik kan niet wachten.
0: Ik kan niet.
1: Gaan jullie mee zingen?
0: Zweet breekt me uit.
1: Een stukje oh, en dan heb ik jullie een beetje nodig.
0: Wij zingen mee, speciaal voor jou. Dit is Spaans Benauwd van Romy Montero.

0: Lekker toch?
1: Ja, leuk hè?
0: Oh, heerlijk. Nou, ik kan me een paar dingen voorstellen die eruit zijn gelaten. Maar die zal ik dan op de radio ook niet met je delen. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, Romy.
1: Ik had het zo leuk. Ik moest echt een beetje moeite doen om te blijven staan om te zingen. Want ik dacht, ik wil de hele tijd gewoon springen en dansen. En
0: ja.
1: Ja, ik vind gewoon echt, ben echt heel erg blij met dit liedje.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik krijg er wel een hele andere connectie bij. Ik denk ook een beetje dat het meer is bloedje gezellig. Toch?
1: Ja, mag allemaal.
2: Ik vond het een hele leuke disco 90s-achtig nummer.
1: Ja,
2: heerlijk.
1: Ja. Thanks.
0: Ik ook. En we waren heel blij dat je er was. Het was heel gezellig. Dankjewel.

0: en Franklin Brown, de eerste keer. Dit was niet jouw eerste keer, Stel?
1: Nee. Die van jou is ook heel lang geleden.
0: Heb je genoten weer na zoveel tijd? Na 40 weken vakantie?
1: Fantastisch, echt waar. Ja. Ik heb het gemist.
0: En ze noemen ons het voorprogramma, hè, van de mannen die hierna komen. Maar jeetje, probeer hier maar zo overheen te komen.
2: Wij kunnen inpakken, jongen. We hebben geen zin meer.
0: Nee, gekkigheid. Goed ook om jullie weer te zien, hè. Onze mentoren. Mentors.
2: Dit heeft veel te lang geduurd. Het was meer toch een partij saai op vrijdagmiddag. Dat was echt
1: heb je ons een beetje gemist?
2: Een beetje? Gewoon waanzinnig veel. Ja. Echt wat zo suf allemaal. Maar we echt blij dat jullie er weer zijn.
0: Ja, nou ja, jullie hebben gewoon doorgewerkt.
2: Nou, niet allemaal, maar we zijn af en toe wel hier naartoe gegaan.
0: Ja, precies.
2: Dat maakt ons een mooi mens, toch?
1: Ja.
0: 100%. Wat hebben jullie voor leuks vandaag allemaal?
2: Nou, laten we beginnen bij Jeffrey Kuipers. Hij staat zo meteen in het café om het weekend een beetje te openen. En die gast heeft wel een leuk verhaal, want die gozer die zingt. En die zit vanaf komende week zit hij ook in, hoe heet het programma, Minky? Zeg maar de andere variant, ik vertrek.
3: Het roer om.
0: Oh ja, het roer om.
2: Gaat hij een kapperszaak aan de Costa openen in de buurt van Benidorm?
0: Kijk, want dat was daar nog niet.
2: Ja, hadden ze niet. Ja, nee. Hadden ze niet. Dus ik kap ermee.
0: Hij is er geknipt voor.
2: Ja. Verder komt Martijn Fischer zijn nieuwe single afleveren.
0: Ah, te gek.
2: En bellen we even met Monique Smit en Kido van der Graaf. Want die hebben ook leuk nieuws te vertellen.
0: Jeetje, dus, jongens.
2: Te doen, hè?
0: Gewoon één ding doen. Dat is blijven hangen hier bij Radio Noordzee. Lekker. Met dus zometeen de Wat een Middag. En dit was hem voor ons. Vandaag, Stel, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ja, toch?
1: Ik heb er zin in. Ja.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi!
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn het deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
14: Het gaat online dus helemaal los.
6: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
15: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer.
20: 50 vertragingen staan er op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken. Daar liggen voorwerpen op de weg en je vertraging daardoor 42 minuten. Dan de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor de Schinkelbrug. Een ongeval zorgt ervoor dat je 42 minuten langer onderweg bent. En de laatste, dat is de A73 Nijmegen-Maasbracht voor de Maasbrug. En daar is je vertraging 34 minuten.
18: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
21: Radio Noordzee. Let op. Dit programma.

0: gezelligheid, dat heeft het leven zo nu en dan nodig ook. Hè? Ja. Het is een belangrijk stukje gezelligheid. Dat kwam dit keer bij Guus Meeuwers vandaan. Ik wil je, blijf bij me, hou van me. Ik hou van jou, ik blijf je trouw.
1: En?
0: Totdat ik van een ander hou of zo. Ja, ik weet niet,
1: je bent ook een

0: hele spul is weer compleet. Johnny en Estelle ook weer terug van vakantie. Goed dat ze er weer bij zijn.
1: Het geeft toch de vrijdag weer een beetje sjeu.
0: Ik zat even te luisteren naar de Kruifkrant vandaag.
1: Dat was wel bizar,
0: dat je,
1: hè?
0: Ja, dat je, zou jij ooit een placenta opeten, Menno?
2: Nee.
0: Niet met een beetje curry of zo?
1: Knoflooksaus.
0: Er is iemand die dat serieus doet.
1: Nee. Ja, meer, het is een heuze trend.
0: Het is een trend.
1: Echt waar.
2: Ja, ze maken er mee op dan.
1: Nou, dat schijnt heel goed voor je te zijn. Je schijnt als vrouw meer moedermelk aan te maken. Je schijnt meer te kunnen focussen, meer energie te hebben. Dus ja, het is niet wetenschappelijk bewezen, maar dat zeggen ze.
0: Placenta. Gewoon placenta. Het kost een koek. Het kost een placenta, maar dan heb je ook wel wat.
2: Hoe kom je eraan?
0: Ja, het is wel apart, hè? Ja, mensen doen gekke dingen tegenwoordig, Menno.
2: Ja.
0: Jongens, het is geen gewone lach. Het is een natuurverschijnsel. Uitgerust met een lachbepansering waar eigenlijk geen droog gezicht tegen bestand is. En een decibelrecord dat nog wekelijks wordt verbroken. Ja. Geen grap is te flauw, geen moment te serieus.

0: vrouwen, Menno. De vrouwen.
1: Mamma Miracoli.
0: Ja, inderdaad. Menno, welke legendarische maffiabaas had een bijzonder laag IQ? Dus welke legendarische maffiabaas had een bijzonder laag IQ, denk jij?
2: Ja, welke baas had je?
0: Ja, een heleboel.
1: El Capone.
0: Ja, dat is wel een maffiabaas.
1: Ja, El Capone. Ik zoek even iets met El Capone.
0: Maar. Ja, je zoekt iets met El Capone, ja.
1: Nee, kom er niet op. Even kijken. Hebben jullie nog meer? Nee, ik weet het niet.
0: Dom Corleone.
1: Ja.
0: Hey Menno, heb jij altijd al willen weten hoe het was om op het dek van de Titanic te wandelen?
1: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, hè? Dat lijkt me dus ook interessant. Of hoe de kajuiten eruit zagen. Ja. Dat kan nu dankzij een nieuwe VR-ervaring in Gent in België. Dat kan het. Oh. Zodra je binnenstapt, kom je eigenlijk in een heel andere wereld terecht.
1: Wauw.
0: Je reist als een soort diepzeeduiker naar de bodem van de Atlantische Oceaan om het echte in tweeën gebroken scheepswrak en ja, zeg maar ook al het omliggende puin op 4 kilometer diepte te bestuderen. Ik weet niet, kan niet garanderen of de band nog staat te spelen. Maar... dat kan dus niet, met zo'n grote bril op je kamers.
1: Ja.
0: Dat lijkt mij wel te gek.
1: Ja, dat is wel gaaf.
2: Bijzonder. Ja, je kunt je bijna verder niet verplaatsen in hoe dat is geweest, maar dan dus wel.
0: Dan weet je exact hoe het
2: moet. Helemaal in rondlopen.
0: Ja, helemaal rondlopen. Wow. Dat is wel vet, of niet?
1: Ja,
0: dat is wel vet. Hey Menno, wat is het verschil eigenlijk tussen Kim Holland en de Titanic? Kim Holland en de Titanic.
1: Nou ja, ze zijn allemaal diep gezonken, maar...
0: Dat is wel heel onaardig.
1: Ja, maar het is een verschil, hè? Dat is niet overeenkomt.
0: Wij zouden nooit onaardige opmerkingen plaatsen.
2: Over Kimmetje.
1: Wat is het verschil? Het
0: verschil tussen Kim Holland en de Titanic.
1: Ik denk dat Kim Holland blijft drijven.
0: Ja, dat zou je denken. Nee, het zit zo, bij de Titanic wisten ze precies hoeveel mensen erop hebben gezeten.

Het is Luna met Schoonzoon. Kijk, dat moment dat je op de knop drukt en je ineens beseft, oh wacht even, het einde van de werkdag is in zicht. Het is tijd om keihard

0: middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Ja, weet je, na 5 dagen intensief staren en knikken en in de pas lopen en nog een zonde hoeveelheid koffie is het dan eindelijk toch zover. Moment waarop we onze professionele waardigheid inruilen voor een joggingbroek of iets dergelijks.
2: Oh, lekker.
1: Dat, lekker, man. De wekker gaat uit, de niet-storen-modus gaat aan. Laten we gaan doen waar we echt heel erg goed in zijn.
2: Nou, niks doen.
1: Precies.
2: Gewoon echt niks.
1: Gewoon helemaal niks.
2: Nee.
1: Het weekend is officieel begonnen, mensen. En hij staat er inmiddels klaar voor. De man die bewijst dat je Drentse nuchterheid moeiteloos kunt combineren met Spaanse passie en de ultieme glitter van de showbiz. Hij pendelt heen en weer tussen de zon in Altea en het gezellige platteland. Hij zingt de pannen van het dak, de glazen van de bar en waarschijnlijk de toupetten van de eerste rij. Hij is de enige artiest in Nederland die tijdens een power ballad je uitgroei kan bijwerken en je pony kan rechtknippen. Geef hem een oorverblindend applaus, want daar staat hij. Jeffrey Kuipers!
3: Hey Jeffrey!
4: Goedemiddag.
1: Zo jongen, welkom in het huis van de Hollandse Hits.
4: Dankjewel.
1: We hebben jou natuurlijk al de hele week gehoord, smiddags met je eigen radioprogramma deze week. Deed je goed, man.
4: Ja, dat is me heel goed bevallen. Voor concurrentie voor jullie.
1: Ja, we moeten een beetje uitkijken met jou op de
4: achtergrond. Ik voel het zelf ook.
1: Dus, je voelt dat.
4: Ja, ik heb helemaal gelijk.
1: Je voelt dat. Zeg, die verhuizing vanuit Hogeveen naar Spanje, dat vormt natuurlijk ook nog even vanaf komende week een van de verhaallijnen in het nieuwe Net5-programma Het Roer Om, hè?
4: Ja, dat klopt. Aanstaande maandag komen we op tv in Het Roer Om. En die hebben ze een jaar lang gevolgd, mijn man en ik, in ons emigratieverhaal vanuit Drenthe naar Altea, zeg maar. Dus ja, ik vloek alleen maar.
1: Ja,
4: je hoort mij gewoon 40 keer vloeken, elke minuut wel een keer.
1: Maar dat is toch goed? Ja, dat is goed. Maar jullie zijn naar een kapperszaak begonnen, althans meer jouw man dan jijzelf.
4: Nee, samen. We staan er samen in.
1: Ja, jullie verruilden dus een jaar geleden samen met hond Guusje het Hogeveense leven voor de zon van, in de buurt van Benidorm.
4: Ja.
1: Waren jullie toe aan een nieuw avontuur of hoe zit dat?
4: Ja, nou, mijn schoonouders zijn jong gestorven. We zaten allebei een beetje tegen de midlife-crisis aan te hikken. Dus we dachten, er moet even wat gebeuren voordat we helemaal instorten.
1: Ja.
4: En grauw weer in de winter. We wilden gewoon lekker naar de zon. En het kon. We hebben geen kinderen. We hadden geld voor elkaar. Ja, wie doet je wat?
1: De zon maakt het leven toch een stukje leuker op de een of andere manier.
4: Ja, we leven lekker buiten nu het hele jaar door. Het is heel gezond.
1: En hoe was het eigenlijk om zeg maar een jaar lang intensief door een cameraploeg gevolgd te worden? Is dat ook niet af en toe wel eens vervelend of zo?
4: Nou, het is wel vermoeiend. Omdat je die mensen natuurlijk de hele tijd wel om je heen hebt. Ja. Maar wij vonden televisie maken eigenlijk hartstikke leuk. Als je jezelf bent en je speelt niemand, is dat best wel goed vol te houden eigenlijk.
1: Vanaf maandag, iedere maandag om 9:55 op Net5. Gaan we jullie volgen. Ondertussen ben je gelukkig ook nog met heel veel leuke muziek bezig.
4: Ja.
1: En jouw meest recente track heeft ook een beetje een Spaans tintje.
4: Ja. Ja, het heet Ik rot op naar Spanje.
1: Oeh, kijk eens even. Nou, en dat heb je hebt wel woord gehouden, hè?
4: Ja, nou, het gaat een beetje over dat je flauw bent van de maatschappij. En dat je het gezeik tussen links en rechts. En weet je, al die Nederlanders, dat gedoe de hele tijd. Dus wij dachten, jongens, peren hem, zoek het maar lekker uit. Maar ik miste Nederland toch wel weer.
1: Ja, nou, daarom ben je hier zo nu en dan. Volgens mij vanavond ook bij Shownieuws aan tafel ook, hè?
4: Ja, voor het eerst.
1: Leuk, hartstikke goed. Nou, we gaan je heel veel zien de komende tijd dus.
4: Ik hoop het.
1: En ook een heleboel keren horen, ook op de radio. Je gaat je nieuwe track doen nu, denk ik, in het huis van de Hollandse Hits.
4: Dat klopt.
1: Nou, dames en heren, we gaan hem een oorverdovend applaus geven met alles en iedereen wat hier op de tribune zit te kijken. In spannende afwachting. Jeffrey

0: het huis van de Hollandse hits. Jeffrey, je bent er toch. En ja, shownieuws begint natuurlijk pas vanavond laat. Dat zou natuurlijk buitengewoon leuk zijn. Als je zo meteen over pak een beet een kwartiertje ook nog even veel te lange nacht doet of zo, toch? Of zeggen we dan iets geks?
1: Nee, dat gaan we doen. Spuren. Ik ben er toch. Je hebt frituurhapjes heb ik gezien, dus ik blijf maar even.
0: Ja, wij hebben toevallig net weer een nieuwe pallet besteld. Dus tot die tijd kunnen we ons mooi even vol verhouden. Dan zetten we je weer van het werk. Zometeen dus veel meer nog bij Radio Noordzee met Jeffrey.
2: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20%

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Woehoe! Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Kom naar Kippie met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Vanavond kan in het oosten nog een buitje vallen. Verder klaart het wel zo'n beetje overal op. Morgen wat meer zon. In het noorden kan ook een bui vallen. En de temperatuur ergens tussen 19 en 22 graden.
18: Radio Noordzee. Verkeer.
19: 44 vertragingen deze vrijdagmiddag spits. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken. Daar liggen voorwerpen op de weg. Die vertraging daardoor 57 minuten.
17: Wat zou er liggen, denk je?
19: Auto's?
17: Auto, ja.
19: Nee, het is al wel iemand. Misschien een bumpertje of een... Ik zie heel vaak spanbanden langs de weg liggen.
17: Spanbanden, ja.
19: Van de vrachtwagen. Ja, daar zit zo'n metalen ding aan, hè.
17: Er valt eigenlijk nooit iets van een auto waarvan je wat aan hebt of zoiets nuttigs.
19: Een nieuwe iPhone of zo.
17: Nee,
19: want dan was ik wel even gestopt.
17: Ja.
19: Dan de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, een half uur. En de laatste die staat op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk. En daar is je vertraging 51 minuten.
17: Nu is het zo dat Kobus natuurlijk altijd het nieuws leest in dit radioprogramma. In deze theatervoorstelling. Maar die is op vrijdag altijd vrij. Daar hebben we Nicola Ruijs altijd, ja, Nicola.
19: Ook die is er niet.
17: Die man heeft gewoon recht op een soort van vakantie. Dus ja, als er helemaal niemand is, dan moet
19: dan bellen ze mij.
17: Dan moet jij gewoon heb je nieuwe stem bij, hè?
19: Even oefenen. Ik ga mijn best doen.
17: Nee, met nog meer nieuws.
19: Ik ga mijn best doen.
17: Van Nederlanders, goedemiddag.
18: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
19: Ja, doe maar. De Consumentenwaakbond ACM waarschuwt energiebedrijven. Die mogen callcenters geen mensen meer laten bellen en laten doen of ze onafhankelijke energieadviseur zijn. Uit hun vergelijking komt dan altijd het bedrijf waar ze door worden betaald als beste uit de bus. En klanten, ja, die krijgen dan een contract dat totaal niet bij ze past. En de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland gisteren kunnen vandaag waarschijnlijk nog aan het ziekenhuis uit. Dat zegt de alarmcentrale Eurocross die ze terug gaat helpen naar Nederland. De bus met Nederlanders kantelde in het oosten van Zwitserland. Er vielen 5 doden en 40 gewonden. En de politie gaat in vergelijking met de andere jaren meer controleren op vuurwerk in de aanloop naar de jaarwisseling. Dat zei de korpschef van de nationale politie, Jannie Knol, vandaag na afloop van een vuurwerkdemonstratie in het Brabantse Riel. Sinds 1 augustus geldt er een algeheel vuurwerkverbod in Nederland.
17: Jannie Knol.
19: Ja.
17: Terwijl de politie te paard, of niet? Nee. Nou, ik denk, hè, wel, als je de naam hoort.
19: Jannie Knol, ja. Misschien een ruiter, politieruiter geweest. Ik weet het niet.
17: Jeffrey Kuipers vandaag in het Huis van de Hollandse Hits. Ja, hij was er sowieso de hele week al natuurlijk met het lunchprogramma.
19: Ja.
17: Vanavond notabene ook te zien bij Shownieuws om te praten over het Roerom. Nou, Jeffrey, ik zal jou wat raars vertellen. Nou. Wij zijn al 5 jaar lang groot fan van jou. Bewonderaar zijn wij.
19: Nou, dat is mooi, dat klinkt goed.
17: Ja, ja. Jij deed toen mee in het programma Hollandse Nieuwe.
19: Ja, dat klopt.
17: En toen viel jij viel ons op en toen zeiden we al van, wat een leuke gast is dat.
19: Leuk!
17: En dus dat liedje toen, had je kort daarop zo'n Gloria Gaynor liedje achter.
19: Ja, het is voorbij.
17: Ja, dat hebben we toen nog zelfs op een radiozender gedraaid.
19: Ja, dat weet ik nog
17: waar
19: wel.
17: Waar het helemaal niet mag.
19: Dat
17: mocht helemaal echt de directie overdrooien dat wij ineens Nederlandstalige muziek begonnen te draaien.
19: Oh, dat is heel goed. En is de vrucht afgeworpen.
17: Maar dat vonden wij toen al heel erg leuk.
19: Ja.
17: En een terechte winnaar toen, Robert van Hemert, die natuurlijk ook ver gekomen.
19: Die ging als eerste de finale uit, hè, met zo'n bek. Dus ik heb hem nog nooit teruggekeken.
17: Nee, maar was leuk. Maar je was toen al een opvallende verschijning. Ja, en ik denk dus dat het heel leuk is om inderdaad met z'n allen te gaan kijken vanaf maandag. 9:55. Je bent samen met Michael, jouw man, naar Spanje verhuisd.
19: Ja.
17: Kappers aan de Costa. Michael, jij gaat nu ook. Ja, niemand heeft jou natuurlijk nu, niemand. Veel mensen kennen jou nog niet, maar dat wordt vanaf aankomende maandag.
5: Dan wordt dat
17: wel even anders, hè?
5: Ik ben benieuwd. Ik heb geen idee. Ik laat het gewoon over me heen komen.
17: Ja, dat is
19: het verschil dat je in Spanje sowieso vaak een zonnebril op hebt. Maar die moet je straks in de winter in Nederland ook gewoon gaan dragen. Ja, hij heeft een hele collectie, dus dat komt wel goed.
17: Ja. Hey, maar Michael, hoe is het leven zeg maar zo aan de Spaanse kust, zeg maar, met de kapsalon op steenworp afstand van een mooi strand?
5: Van een strand, inderdaad. Nou ja, je zegt het al. En het hele jaar, wat heel fijn is, het hele jaar is de deur open. Dat vind ik al een heel luxe.
17: Ja.
5: En het is gewoon, het leven in Spanje is gewoon, je moet ook gewoon werken, je moet ook gewoon je ding doen. Maar daarbuiten, je leeft ook echt buiten. Het sociale leven is buiten.
17: Mm-hmm.
5: Ja, dat doen we het wel goed.
17: Wat ik denk wel spannend was, dat je daar gewoon zo'n firma begint. Want daar zijn natuurlijk ook Spaanse kappers.
5: Ja, maar wij richten ons echt op de Nederlanders, of op de Nederlands sprekende. Dus we hebben ook veel Belgen.
17: Ja.
5: En er is al een hele grote community, al vanaf de jaren 80 geloof ik. Dus er waren klanten genoeg.
17: Ja, ja, hier liep het groots aangepakt, Jeffrey. Want ik volg jou natuurlijk wel op de Insta-filmpjes en zo. En, we hebben al heel veel zeg maar, uit jullie leven kunnen zien in de posts.
19: We mochten niet alles gebruiken. Want we hadden natuurlijk afspraken met het Roerom gemaakt.
17: Ja.
19: Zaten we wel een beetje op twee sporen. Maar we hebben geprobeerd alles zo natuurlijk mogelijk te houden. En dat is goed gelukt.
17: Ja, ja.
19: Wij vonden het heel belangrijk, omdat heel veel mensen de droom hebben om naar Spanje te gaan, om hun mee te nemen in die valkuilen en in die rollercoaster die het eigenlijk gewoon is. Want de eerste half jaar ren je daar gewoon rond als een kip zonder kop. En dan begin je een beetje te landen, word je heel moe. En nu denken we van, we hebben het eerste jaar erop zitten en nu mogen we ook een beetje genieten. Weet
17: Maar spreek je nu ook de taal een beetje? Dat is ook belangrijk, hè?
19: Geen woord.
17: Nee. Maar wat zijn de voordelen van in Spanje wonen ten opzichte van, zeg maar, hier in Nederland?
19: Mooier de kwaliteit eten in de supermarkt. Ja? En mooier groenten en fruit. Brandstofprijs.
20: Wat goedkoper ook wel. Ja, het ligt eraan wat je doet natuurlijk. Je kan het zo duur maken als je zelf wil.
17: Ja.
20: Ja, god, ik denk toch vooral de mentaliteit is anders. Als je daar naar de winkel gaat, word je nog echt gezien. We leven hier natuurlijk een heel vluchtig bestaan. Alles op de klok, dat is daar gewoon niet.
17: Ja,
20: wij zijn toch allebei, wij zien er wel heel erg oud-zuid uit. Maar eigenlijk zijn we gewoon twee hippies.
17: Ja.
20: Dus ja, dat past gewoon bij ons, weet je wel. Lekker manjana.
17: Maar wie doet, zeg maar, als er bijvoorbeeld in de kapsalon een stopcontact aangesloten moet worden, wie doet dat?
20: Dat doe ik, of ik bel iemand die het wel kan.
17: Ik denk dat wij leuke avonturen gaan beleven, hè, vanaf maandag. Heb je al wat teruggezien eigenlijk?
20: Ja, we hebben het gezien.
17: Ja,
20: normaal krijg je het een week van tevoren. Ja. Maar wij zijn ver van tevoren gaan zeuren.
17: Ja.
20: Dus ik wil prima, ik wil wel promotie doen, maar ik wil die beelden zien. Ik wil eerst weten hoe ik erop kom.
17: Leuk of niet?
20: Ik vloek elke minuut wel een keer.
19: Daar hou je nu best rustig.
20: Ik schrok daar wel een beetje van. Ja, want je weet toch dat je zo'n camera op je vol staat. Dus je houdt je toch al een soort van in. Maar dat duurde bij mij niet zo heel lang.
17: Nee. Maar gaan jullie in Spanje kijken, Michael?
5: Ja.
17: De eerste aflevering.
5: Ja, met vrienden gaan we kijken.
17: Ben je dan nog extra spannend voor de reacties van vrienden en familie? Mensen die misschien op social media daar een plasje over doen?
5: Daar heb ik eigenlijk wel zin in.
17: Ja, dat is leuk. Dat is leuk, jongens. Nou, even fijn dat jullie er zijn. Ja, je moet er nog even door, hè, want Shownieuws is pas laat vanavond. En daarom
20: hebben we het hele weekend hartstikke reten druk.
17: Ja, joh, maar,
20: we vliegen heel Nederland door. Je voelt me net een ster tegenwoordig.
17: Ja, maar dan komt er
20: gewoon 2 maanden in 4 dagen prop. Dus net even heel druk.
17: Jullie zijn de grote sterren de komende maanden op tv. Zometeen veel te lang nog even, Jeffrey. Het is wel leuk toch even te doen nog.
20: Ja, je bent zeker.
17: Dus zometeen heerlijk.

0: Rutger van Barneveld.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En zwoele zomernachten, omdat het vrijdag is. Wij hebben zo hard in de studio meegezongen.
3: Oh, ik ben er schor van.
0: Dat de Apple Watch aangeeft dat wij het geluidsniveau van 90 dB hebben bereikt. En dat circa 30 minuten op dit niveau gehoorverlies kan veroorzaken.
3: Nou, dat is jammer dan, want we hebben nog 2 uur en 10 minuten te gaan.
0: Ja, dan moet Jeffrey nog optreden. Ja. Dan zullen we daar wel overheen gaan over die geluidslimiet. Denk je ook niet? Jeffrey Kuipers in het Huis van Holland zit. Nou, je was de studio nog niet uitgelopen richting het podium. Of de bitterballen kwamen binnen, Jeffrey.
4: Dus, ja, dat is altijd zo. Als je vak doet, sta je altijd toe te kijken hoe een ander zit te vreten.
0: Dat is
4: heel
0: dus
4: jammer.
0: Even vol gas zingen. We zullen er een paar warm houden voor jullie zometeen.
4: Ja, onder de 37 graden hoef ik ze niet. Dan mag je ze zelf houden.
0: Nee, we hebben een plek waar we ze echt hartstikke goed kunnen houden. Dat beloof ik.
4: Heerlijk.
0: Dat is goed. Zojuist heb jij lekker Ik rot op naar Spanje gezongen. Jouw nieuwste tune. Maar we hebben natuurlijk ook ongelooflijk veel plezier beleefd aan die vorige veel te lange nacht. En jij staat in de startblokken volgens mij, hè?
4: Ja, ik klap hem erop. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dames en heren, daar staat

0: Jeffrey Kuipers, Radio Noordzee. En veel te lange nacht. Muchas gracias.
1: Dank u, dank u. Hasta luego.
0: Moet je dan niet iets van genada of danada zeggen of zoiets? Zoiets?
1: Ja, danada betekent geen dank, maar daar ben ik niet zo van. Ik neem alles met liefde aan.
0: Nou, even een volle sprint naar de studio voor de laatste bitterballen die we warm hebben gehouden.
1: Kom er dan.
0: Vanaf maandag 14 september, iedere maandag om 9:30, ben je samen met man Michael te zien. Net 5, het roer om. We gaan met plezier kijken, jongens. Hebben we echt veel zin in. Dank jullie wel. En onwijs tof dat jullie er nog even waren vanmiddag.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Tot de volgende. Ciao, ciao. Oh, dat is Italiaans. Dus.
2: Adios.
0: Oh ja, adios. Ja.
2: Adios.
0: Adios, amigos.
2: Yo, ja,
0: dit zijn Anda en de Munnik.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Alle verf super voordelig.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Jongens, eten.
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken.

0: 105.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boegeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
2: 47 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. We beginnen op de A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken. 34 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Een half uur. En de laatste die staat op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum. En daar is je vertraging 41 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: En Sven Versteeg.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, hij speelde in talloze Nederlandse bioscoophits. Hij heeft zelfs op het water gelopen als Jezus. En hij is zo vaak in de huid van André Hazes gekropen dat zijn eigen spiegelbeeld er 's ochtends spontaan een plaksnor en een zwarte hoed bij verzon. Gelukkig ruilde hij het kruis in voor een microfoon om ons te zegenen met allerlei nieuwe hits dit jaar. Vooraf wel even een kleine veiligheidswaarschuwing.
2: Oh.
0: Hij is wetenschappelijk getest en extreem besmettelijk.
2: Oh ja.
0: De man van het volk, de stem van het levenslied, Martijn Fischer.
2: Oh, te veel eer, te veel eer.
0: Altijd, hè, die mooie aankomst.
2: Ja, dat vind ik echt, dat doe jij heel goed.
0: Wij hadden het er toevallig net eventjes over, Martijn. Waar was jij vandaag 25 jaar geleden? Want ja, dit is en blijft 11 september toch altijd wel een bijzondere datum of zo.
2: Ja, zeker. Echt best wel een beetje een beladen dag. Ja, ik was een jeugdtheatervoorstelling aan het repeteren in Den Bosch. En we werden bij de televisie gesleept door een productieassistent die echt zwaar in paniek was. En we zagen live de tweede vliegtuig erin batsen. Nou ja, het was schokkend. Echt niet normaal.
0: De dag dat de wereld veranderde eigenlijk, hè?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk eigenlijk dat we er nog steeds mee te maken hebben met die...
0: Ben jij daarna ooit in New York geweest? Heb je dat museum bezocht vlak bij die Twin Towers, althans waar ze stonden?
2: Ik zou je zeggen, ik ben daar nog nooit geweest. Ik wilde wel heel graag.
0: Ja, dat moet je echt niet doen. Ja. Je bent ook een beetje een soort van wereldreiziger ook wel. En je ziet graag mooie dingen. Ja. Maar dat is, denk ik, misschien wel, vind ik persoonlijk dan, ik ben er vorig jaar geweest, de meest indrukwekkende plek die ik ooit heb gezien. Je voelt eigenlijk wat daar gebeurd is die dag.
2: Ja. Ik hoorde dan van de week dat die Mamdani had, dus de burgemeester van New York nu, die had dan bekendgemaakt dat er zo ontzettend veel asbest vrij is gekomen. Dus de mensen die in de buurt waren, dat die eigenlijk 25 jaar na dato ook vaak te maken hebben met ziektes die daaraan gerelateerd zijn.
0: Ja.
2: Toch best wel heel erg wrang allemaal.
0: Als je die filmpjes ziet, hè, van mensen die dat ter plaatse filmden die dag. Ja, als je ziet wat een stof en wat voor zooi er vrijkomt, dat is niet normaal, hè?
2: Onvoorstelbaar. Nou, laatst hadden we toch die water... dat in Nepal.
0: Ja.
2: Nou, ik bedoel, je ziet wel eens gekke dingen in je leven. Maar ik zag een filmpje en toen dacht ik, zo extreem kan natuurgeweld.

0: die zijn heel erg leuk om te doen. En het is ook een beetje om eigen identiteit een beetje te pakken te krijgen. In het zingen vooral.
1: Ja,
0: ja. Ja, die Hazesliedjes, die passen me eigenlijk nog steeds als een jas. Dus dat doe ik ook nog steeds heel
1: graag.
0: Maar
1: is het dan lastig voor jou om, zeg maar, om Hazes even te laten voor wat het is en je eigen identiteit daarin te zoeken?
0: Toch wel. Ja. Het zit zo ongelooflijk in me. Het is echt een tweede natuur geworden. En ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. En ik heb heel veel Utrechtse vrienden die willen geen moer meer met me te maken hebben. Ja. Gewoon Amsterdams klink. En ik kom er ook niet meer vanaf. En ik omarm het ook gewoon. Het is wat het is. Ik ben heel blij met wat me is overkomen en dat ik het nog steeds mag doen.
1: Maar je ervaart dus, als je, zeg maar, Martijn de Zanger bent, een andere spanning dan dat je een rol van André Hazes speelt.
0: Heel erg. Kijk, als ik Hazesliedjes zing, dan doe ik dat natuurlijk als mezelf tegenwoordig. Maar als je je eigen liedje zingt, dan is dat toch ook een soort, ja, het maakt je nog iets kwetsbaarder. Ik weet niet, ik heb die rol erbij gespeeld natuurlijk. En dat geeft je ook een soort, ja, het geeft je een soort marge naar de buitenwereld toe. Van, ja, dat voelt heel veilig. Als ik Hazes zing, voel ik me het veiligst.
1: Ja. Ja, zing je het zo vaak nu? Ik bedoel,
0: ja, zeker. Ja. Ik ga vanavond weer naar Alkmaar.
1: Ja?
0: Ja, dus ik zing die liedjes heel veel. En, afgelopen weekend in Spanje. Aan zee sta je dan lekker te. Het brengt me op ontzettend veel leuke plekken nog steeds. Ik vind het, en als je ziet wat die muziek gewoon doet met mensen, ja, daar kan je niet omheen. Dat is
1: eigenlijk
0: zo
1: was hij zijn tijd ver vooruit. Het is toch uniek wat die man heeft gemaakt. Hè?
0: Ongelooflijk. Ja. En ik wil niet lullig doen ten opzichte van collega's. Maar er is eigenlijk nooit iemand overheen gekomen, vind ik. Nee. Ik bedoel, er is geen enkel fenomeen zoals hij.
1: Nou, wacht een mooie uitdaging voor jou, Martijn.
0: Amen, ja.
1: Jij bent het feestje was eerder dit jaar jouw eerste solo project.
0: Ja.
1: En daar waren we natuurlijk al veel gelukkig mee. We hebben veel gedraaid ook op de radio.
0: Ja, leuk.
1: Vonden we waanzinnig leuk. Ja. Toen riep je al, nou, ik kom nog wel met wat meer dit jaar.
0: Ja.
1: En vandaag is het zover. Je gaat hem lanceren deze dag, hè?
0: Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Het is een primeurtje.
1: Ja. Hoe heet hij?
0: Vanavond ben ik vrij.
1: Ja, maar dat ben je niet.
0: Nee, helaas.
1: Nee, dat ben je niet. Nee. Zometeen gaan we hem officieel zijn radio debuut geven. Een soort geboorte op de radio.
0: Eigenlijk wel.
1: Gaan we zo doen. En dan praten we ook nog even verder.

0: Als je op vrijdagmiddag een keer in dit radioprogramma op het podium staat in het café, het kan je heel ver brengen. Hè?
1: Ik zeg grote shows in Amerika.
0: Ja, en dat bewijst Gerrit Snijder ook, die zomaar een nazomerhit te pakken heeft. Het Cubaans Café, hij begon ooit zeg maar aan de bar bij ons, bij Radio Noordzee.
1: Ja hoor.
0: Zo gaat het.

0: 100% puur Holland.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken bij...

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: trip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Het is 2 minuten over 5:30. Vanavond in het oosten nog wat buien. Verder klaart het wel op, hoor. Morgen zelfs wat meer zon in het noorden. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws.
9: Ik ga de tuinset nog even niet naar binnen gooien.
8: Nee, dus barbecue'tje nog even laten staan.
9: Dat lekker toch?
8: Zeker, natuurlijk. Temperatuur tussen 19 en 22 graden.
10: Radio Noordzee, verkeer.
9: Rustige vrijdagmiddagspits met 38 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum, 3 kwartier. De A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelminakanaal. Daar is je vertraging 27 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Kuik. Daar staat een auto met pech in je vertraging. Daar bijna 50 minuten.
8: Ga jij jouw nieuwsstem weer even opzetten? Oh, mooi, dan gaan wij er gewoon even lekker voor zitten.
10: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
8: Ja, doe maar.
9: Het kabinet blijft slecht in het geheim bewaren voor Prinsjesdag, want ook vandaag lekt er weer van alles uit. De doorsnee Nederlander gaat de komend jaar in koopkracht toch ietsjes op achteruit, zo blijkt uit de gelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft een koopkrachtpakket opgetuigd, maar dat kan niet voorkomen dat Nederlanders inleveren in de portemonnee. De grootste minnetjes zijn voor werkenden en mensen zonder kinderen. En vuurwerk hoort volgens de politie niet thuis in het voetbalstadion, en daarom gaan ze clubs helpen. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren of het er al ligt. Wordt er dan toch iets afgestoken, dan kan iedereen voortaan gewoon meteen naar huis. En prinses Amalia heeft haar eerste werkdag bij de marine achter de rug. Dat is te zien op foto's die de RVD vandaag deelt. Als onderdeel van het Defensity College ging ze onder meer mee op een snelle friskboot. Amalia volgt het programma sinds september vorig jaar. Studenten doen daarbij werkervaring op binnen Defensie en volgen verschillende trainingen en opleidingen. Normaal verdienen deelnemers ongeveer 16,5 euro per uur. Maar vriendelijk en nobel dat Amalia is, doet zij haar werkzaamheden voor nop.
8: Oh, echt waar?
9: Ja.
8: Voor nop?
9: Ja, daar, kijk, ik zeg net, hè, de mensen gaan er een beetje op achteruit in de koopkracht. Dan is het toch heel mooi dat Amalia gewoon ook haar steentje bijdraagt.
8: Maar ik denk niet dat Amalia zich zorgen hoeft te maken als ze haar bankieren-app inlogt, toch?
9: Ik denk zodra zij op het ING-icoontje tikt, dat ze helemaal duizelig wordt van alle nulletjes en eentjes en dingetjes die daar staan.
8: Dat gewoon even op zijn kant legt, anders past het allemaal niet in beeld.
9: Ik denk dat zij inderdaad de salarisstrook op een behangrol krijgt.
8: Ja. Hey, nou ja, dan is het aan jou ook nog de schone taak om al het andere bijzondere nieuws van deze dag uit eigen land in de gaten te houden.
9: Ja, het houdt toch iedereen vandaag wel bezig. Het is niet helemaal eigen land, maar nog steeds ervaren wij ook de gevolgen in Nederland en eigenlijk wereldwijd van 11 september 2001... 25 jaar geleden de aanslagen in Amerika natuurlijk. Ja. Twee vliegtuigen boorden zich in het World Trade Center. Eentje in het Pentagon en United 93 stortte neer in een veld bij Shanksville in Pennsylvania. Mm. Ja. Dat zijn toch van die dingen. Ik hoorde jou net met Martijn. Het is zoiets, iedereen weet nog waar die was.
8: Ja.
9: Ja, ik was 2, dus ja. Ik kan er me eigenlijk niks van herinneren. Maar ik ben net als jij ook bij het Memorial geweest in
8: bijzonder.
9: New York.
8: Ja, dat is bijzonder.
9: En ja, ik heb daar toch altijd een beetje. Ik zie daar heel veel toeristen die staan dan lachend op de foto's bij die grote bakken.
8: Nee.
9: Terwijl als je je realiseert, dat is gewoon, er 2753 mensen zijn op die plek. Dat is hun begraafplaats.
8: Het is bijzonder ook, hè, dat zeg maar op de rand van nou ja, goed, die bakken, zoals we ze dan even noemen, staan ook de namen van de mensen die omgekomen zijn. En zo nu en dan zie je bij een naam een mooie witte roos. En dat is dan de geboortedag van degene die daar is omgekomen.
9: En nou las ik vandaag, of deze week, las ik een artikel in het AD volgens mij. Dat ging over de bloemist die die bloemen verzorgt. Hè, ja, die, de witte roosjes uit Manhattan. Het zijn trouwens Nederlandse rozen die daar worden neergezet.
8: Okay.
9: Maar die man die had een paar, sinds bij de bomaanslag in 1993 in het World Trade Center, in de parkeergarage, heeft hij zich laten omscholen tot een medische hulpverlener.
8: Ja.
9: En toen het eerste vliegtuig in de toren vloog, toen is hij ook gelijk naar die plek toe gegaan. Oh. Heeft hij heel veel mensen nog kunnen helpen en eerste hulp kunnen verlenen.
8: Ja.
9: Ja, en toen had hij al wel in de gaten, hey, het gaat mis. Toen is hij net op tijd weten te ontkomen. En sinds die dag is hij inderdaad verantwoordelijk voor de witte rozen die in de naam prijken van de mensen die op 11 september, of op welke dag dan ook van het jaar, jarig zouden zijn. Dat zouden er vandaag dan 4 zijn.
8: Ja.
9: Even iets luchtigers. Overjarige Karim Touzani vandaag, 46 geworden. Een Nederlands voetballer voor onder andere Ajax, Utrecht en Twente. Actrice Ricky Kolen is vandaag 54 geworden. En verder is het vandaag nog de dag van de scheiding.
8: Ik deed programma toen 25 jaar geleden op deze dag.
9: Dat heb jij wel eens verteld, ja.
8: Tussen 1 en 4. Dus het gebeurde exact allemaal in dat programma. Het was een Nederlandse tijd.
9: Bizar zijn geweest.
8: Dat was de laatste uur of zo. Echt zo
9: 3 uur?
8: 4. Ja, tussen 3 en 4. Dus ik weet nog dat ik toen de programmadirecteur opbelde om te vertellen wat er zo'n beetje gebeurde in New York. En dat was Tom Mulder. In die En toen zei ik, ja Tom, ik weet niet wat er gebeurt in Amerika, maar dat moeten we allemaal wel even in de gaten houden. Dat was bij het eerste vliegtuig. Dat gaat toch niet helemaal goed, denk ik. Weet je, ik zal nooit vergeten wat hij toen zei.
9: Ik heb me vermoeden.
8: Oh, dat is te ver van ons bed, joh.
9: Ja.
8: Ja, uiteindelijk hebben we wel zeg maar het een en het ander moeten aanpassen. Want het heeft de wereld wel inderdaad
9: voorgoed veranderd.
8: Voorgoed veranderd.
9: Ja.
8: Ik denk dat we er even doorheen zijn nu, toch?
9: Dit was hem even.
8: Ja, dit was hem.

0: Als jij nu naar Assen gaat, kun je daar nog normaal over straffen? Je hebt natuurlijk bij het Truckstar Festival, waar Radio Noordzee aanwezig was... Heb jij toch de show gestolen in Assen? Jij hebt jezelf in Assen, in het hele oosten noorden van de provincie... jezelf op de kaart gezet.
1: Ik heb Assen omvergeblazen toen ik Jesusie ging karaoke... in de oude vrachtwagen van Henk Wijngaard.
0: Zijn allereerste gele Scania-truck.
1: Ja, dat was mooi, hè? Ja,
0: ik heb ervan genoten.
1: Ik dacht nog, jij stapte daar ook in... om ook even een klein mopje mee te zingen zoals je net wel deed. Heel veilig in het studiootje hier. Maar toen ik jou hoorde zeggen... oh nee, daar ga ik absoluut niet aan beginnen. Dacht ik, oké, kut. Dit gaat niet goed.
0: Nee, maar ik als journalist heb toch moeten vastleggen... dat jij daar wel in die truck zat.
1: Ja, dat is waar. Henk Wijngaard, het gaat weer goed met hem.
0: Het gaat weer heel goed. Ja, hij heeft het natuurlijk best zwaar. Hij heeft een open hartoperatie gehad. Ja. En later, als je 25 bent, is het zwaar. Maar als je 80 bent, is het helemaal zwaar.
1: Zeker.
0: Ja. Henk is sinds 2 weken weer thuis. En het gaat goed met hem.
1: Ja, een goed herstel natuurlijk aan Henk Wijngaard. En iedereen bij hem in de buurt. Want we willen nog een paar jaar van Henk blijven genieten natuurlijk. Hè?

0: Misschien wel het kleinste hartje. Martijn Fischer.
1: Ja.
0: Is wel zo, hè?
1: Ik weet niet. Nou ja, klein hartje heb ik wel, ja.
0: Ik heb jou een keer in een interview horen zeggen. Mijn hartje is er een van peperkoek.
1: Nou, ik ben echt heel sentimenteel. Als het bijvoorbeeld over mijn kinderen gaat, echt waar. Ik moest een keer met Frans Duits en Thomas Bergen naar Gran Canaria. Hadden we een SBS6 kerstspecial.
0: Ja.
1: En dan hadden ze mijn zoons die hadden dan een videoboodschap ingesproken. Nou, ik had me echt voorgenomen, dit ga ik tackelen.
0: Huilen,
1: jongen. Ja. Moest ik, papa, we zijn zo trots op je. Nou, ik kan me echt opvegen, ik ben een watje.
0: Wanneer heb jij voor het laatst gehuild dan?
1: Jeetje, mijn zoons die hopen er altijd heel erg op. Omdat ze die emotie graag bij me zien. Maar ik ben nu een boek aan het voorlezen aan mijn jongste zoon. En dat is mij voorgelezen door mijn oma.
0: Oh, dat is mooi.
1: En ik moet soms echt... Moet ik even stoppen om adem te halen? Ja? Het ontroert me echt heel erg. Omdat ik hoor gewoon mijn oma in mijn hoofd.
0: Dat is mooi.
1: Die dingen zijn, het is echt.
0: Ah, ik zag toen dat we elkaar net na weken voor het eerst weer zagen op de gang. Dat we naar elkaar toe liepen. Moest je ook vechten tegen de tranen, hè?
1: Zeker weten.
0: Ik had dat goed gezien, toch?
1: Je bent toch maar allesie.
0: Ja, dat is toch wat het is.
1: Nou, je bent een prachtig exemplaar.
0: Heb jij een goede zomer gehad?
1: Zeker, ja. We zijn naar Frankrijk geweest. Hebben we op een camping gestaan met een tent.
0: Nee.
1: Hoe zie je die? Ja.
0: Oh, geen impotent, toch?
1: Wat
0: geen impotent, hè?
1: Nee. Hij was heel potent, deze. Het was een tipi-tent.
0: Ja. Ben jij van het kamperen, ja?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ik vind het leuk. Ik moet wel zeggen, ik ben van de glamping. Ik heb een stretcher in die tent, weet je wel. Dus ik ben niet echt een hardcore, maar... Ik vind het wel leuk, ja. Je komt op andere plekken dan... ik vind een hotel, moet je toch vaak een beetje in de vorm, hè? Ja. Ik heb buiten geslapen en zo. Vond het fantastisch.
0: Je hoeft je niet knap aan te kleden voor het ontbijt en dat soort dingen.
1: Nee, je haar zit achterstevoren de hele dag. En ja, je springt toch het zwembad er wel weer in. Dus
0: maar klopt het dat jij op jouw 17e op de motor naar het Franse Bordeaux reed...
1: Ja.
0: Voor een vakantie, terwijl je niet eens een rijbewijs had?
1: Dat klopt.
0: Echt?
1: Ja,
0: wat een boef ben jij.
1: Ja, het is vreselijk. En we hadden ook nog eens zo weinig geld dat we eigenlijk de terugweg niet konden betalen.
0: Oh, dus wel mazzel dat je
1: bent. Ja, ik heb het net gehaald. Nou, we kochten dan van de laatste centen kochten we drank. En dan legden we een kampvuur aan en verkochten die drank. En dan konden we onze terugreis weer betalen.
0: Zakenman, hè.
1: Maar het was pikant. En ik heb bussen, grote zoons. Nou ja, ik ben heel ongeloofwaardig. Ik heb alles gedaan wat niet mocht.
0: Ja.
1: Maar ik zeg toch tegen hun dat ze het ook niet mogen.
0: Je probeert ze toch een beetje te sturen, hè?
1: Ik probeer ze toch op te
0: vallen. Heb je ook wat aan jouw oudere zoons als het gaat om de socials? Want ik bedoel, we leven in een wereld dat ook als je een nieuwe track lanceert...
1: Ja.
0: Dan moet je actief zijn op welk platform dan ook, hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk... Mijn zoons die zijn niet heel erg van de socials. Maar ik heb de zoon van mijn beste vriend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft media gestudeerd en die heeft nou een bedrijfje. Be There Productions heet dus. En die maken voor mij alle content. En ze komen gewoon twee keer per maand naar een optreden. En dan maken ze het reizen. En dit doen ze perfect en het is ontzettend leuk. Ik geef er liever een patiënt aan uit. En weet je wel, dan dat ik het allemaal zeg. Ik denk er niet aan.
0: Maar wij vallen misschien wel onder de categorie boomers inmiddels. Hè?
1: Ik vrees van wel. Het is keihard, maar waar.
0: Vanavond ben ik vrij. De track die jij vandaag lanceert. Kun je er iets over vertellen nog?
1: Nou ja, het is een vrolijk liedje. Het is een beetje, waar doet het aan denken? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik vind hem iets makkelijker klinken dan het vorige liedje eigenlijk.
0: Ja, met het feestje.
1: En het is gewoon iets wat ik heel erg omarm. Het is een heel vrolijk, lekker, energiek liedje. En het zingt heel, heel makkelijk weg. Ook iets makkelijker dan het vorige liedje.
0: Mooi om na zomertje een klein beetje te vieren.
1: Ja.
0: En wat doen we aan het eind van het jaar? Nog een soort ballet of niet?
1: Ja, dat zit in de pen, hè?
0: Ja,
1: er komt wel een ballet. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? Ballets zijn heel lastig aan de man te brengen. Maar ik kom hem graag...
0: Terwijl je een gevoelig jongen bent.
1: Ja, precies. Nou, daarom, het is ook wel enigszins... Die hazenliedjes ook, weet je niet? Ja. Die ballets, als je ze met gevoel zingt, dan komen ze ook echt wel aan.
0: Ja.
1: Nou, dit liedje wat we in de pen hebben zitten nog, dat is ook echt... Ja, het is echt. Ja, ik ben er echt trots op.
0: Mooi, dat vind ik mooi om te horen. Ja. Laten we afspreken dat je dan later dit jaar de ballet bij ons live in het programma komt doen. Als
1: gezellig. Ons
0: nieuwe onderkomen klaar is. We zitten nu in een soort huurhuis.
1: Ja, maar it suits you.
0: Ja, uitstekend. En voor nu, vanavond ben ik vrij. We laten hem op Radio Noordzee officieel in première gaan.
1: Oh,

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverd kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
10: nee,
9: proteïneshakes.
2: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
17: 7 stuur.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekken. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
26: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
28: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnijl-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
27: Radio Noordzee, verkeer.
0: Oh ja, daar is de violist weer, daar gaat de timer weer af. Even kijken naar het verkeer, 27 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A27 Breda-Gorkum voor Hank. Daar is je vertraging 24 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor Haringvlietbrug 36. En de laatste die staat op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Kuik. En daar is je vertraging 40 minuten.
1: Wat was dat nou?
0: Ja, de timer ging er even door. Ik denk dat die violist hier ook in de buurt is.
1: We zitten niet bij de ziekenomroep. Heb je de timer gezet dat ik een schone luier aan moet doen of zo?
0: Nee, maar je hoorde net dat er een violist die had een timer gezet. Die ging er dwars doorheen, maar die schijnt hier ook in de buurt te zijn.
1: Nee, ik was even met andere dingen bezig. Ik had het nieuws niet helemaal in het oor zitten.
0: Ah, ja, dat was een violist vandaag of gisteren bij de uitvaart van de Noorse koning.
1: Wacht even, je maakte een grapje.
0: Ik maakte, ja.
1: Kort applaus.
27: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

vee van bloed en oorlog om ons heen.

0: Borsato.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En rood is de kleur van de liefde.
2: Oké.
0: Hey, even wat anders. Nou, Volendamse gezelligheid gaat eigenlijk heel prima samen met Haagse passie. Zij de koningin van de dijk. Hij de koning van de Haagse bluf. Ze zijn eigenlijk als een soort portie bitterballen, zijn ze. Gloeiend heet en extreem verslavend. En vandaag komen ze met de ultieme vechtscheidingstune. Dames en heren, Monique Smit en Kido van der Graaf. Ja!
3: Hey Kido.
4: Aankondiging weer.
0: We hebben ze gewoon allebei. Dit is een hartstikke duur programma. We hebben ze gewoon allebei.
3: Wij zitten helemaal niet bij elkaar natuurlijk op dit moment. Dus dat gaat lekker het schakelen.
0: Monique, waar ben jij nu op dit moment? Monique, waar zit jij?
3: Ik ben thuis. Maar die koningin van de dijk ben ik het afgelopen weekend wel geweest, ja.
0: Ja, bij de kermis, hè, natuurlijk.
3: Ja, ja dat klopt.
0: Monique, jij hebt je toch niet misdragen, neem ik aan, hè?
3: Nee, zeker niet. Maar wat wel altijd leuk is, deze plaats komt nu uit. En na kermis, dat is eigenlijk een beetje net als met, kijk in Brabant, na carnaval. Ja, ja. Dan komen er altijd wat breukjes naar voren, hè? Na de vakantie en zo. Dit liedje komt wel op een goed moment, denk ik zomaar.
0: Beter af.
4: Ik kan me dat wel voorstellen, ja.
0: Kido, wanneer was jij voor het laatst echt heel lang alleen dan?
4: Dat is echt heel lang geleden.
0: Ja.
4: En maar soms lijkt me dat wel beter.
0: kun jij duiden, wat is er zo lekker aan alleen zijn, Kido?
4: Ik denk dat we allemaal wel eens dat gevoel hebben dat je denkt, oh, even lekker, laat mij even allemaal met rust. Ik wil gewoon eventjes lekker mijn eigen ding doen.
0: Ja.
4: En niet rekening houden met, en oh, ik moet nog even dit halen en laten we nog even plannen en laten we nog even zus mee om.
0: Ja.
4: Gewoon lekker je eigen ding. Dat is toch wel eens lekker, toch?
0: Het leven heeft het ook af en toe nodig. Monique, wat was jouw slechtste manier ooit om een relatie te beëindigen, over beter af alleen gesproken?
3: Lastig. Ik heb gewoon al mijn spullen gewoon in.

0: Ja, fantastisch. En ja. Jij ook, denk ik, hè?
1: Ja, nee, maar mijn hoogtepunt was dat ik jou gewoon in Bardolino tegenkwam.
0: Dat bedoel ik, hè. Gewoon middelstraat. Doe dan, hè.
1: Mooi, mooi.
2: Kido, liep ze daar gewoon in het wild, ja. Liep ze daar gewoon in het wild
0: rond, joh. Ik liep daar gewoon los, ja.
1: Ja, ik zag ik loop, ja, mooi. Hey, Kido, nog gefeliciteerd even trouwens, tussen haakjes, met je uitverkochte concert in AFAS Live.
2: Dankjewel.
1: Wat ging er door je heen toen je hoorde dat zeg maar alle kaarten officieel weg waren?
2: Dat was niet normaal. Nee? Dat was niet normaal. Je weet hoeveel spanning ik had om dit überhaupt te gaan doen. Ja. En dat ik het allemaal heel echt een uitdaging vond. Dat ik bij mezelf dacht, nou, ik moet het helemaal niet doen. En het is veel te hoog gegrepen. En dat uiteindelijk zoveel mensen nu een ticket hebben gekocht. En zover van tevoren al uitverkocht. Ja, dat is echt fantastisch.
1: Echt vet. Lieve Monique, beste Kido. Ik wil jullie allebei van harte feliciteren vandaag. Met de geboorte van een nieuwe track. Beter af alleen.
0: Ja,
1: yes. En jij ging natuurlijk vannacht om 12 uur al beginnen met de eerste promotie. En ja, wij zijn daar zo van onder de indruk van deze track. Dat wij hebben besloten, gewoon, dit moet hem worden voor de komende dagen. De Hollandse Hitflits.
0: Yay! Lekker, jongens. Ja, we hebben hem binnen. Ah, geweldig.
1: Dat is de eerste. Dus heel veel op de radio. Monique, ongelooflijk veel dank. En veel plezier komend weekend. En voor Kido, nou ja, hebben we eigenlijk maar drie woorden. Ciao, doei.
3: Adios.
0: Adios.
1: Dank jullie wel, jongens. Mooi weekend.
0: En goed weekend. Doei.

0: middagshow.
1: Wij hebben wel iets van hem, hè?
0: Ik zit even te denken wat.
1: Nou, we zijn ook gewoon goed uitziende gasten.
0: Oh, zo meneer, Fitboys.
1: De Fitboys, ja.
0: Fitboys,
1: wij nemen tegenwoordig de trap.
0: Ja, ja. Eén hoog.
1: Ja, maar alsnog, we nemen de trap. Ja.
0: Behalve Kobus, die gaat...
1: Die pakt de lift.
0: Sixpack. En daarvoor hebben we je kennis laten maken met de Hollandse Hitsplits. De belangrijkste track. De hele volgende week Monique Smit en Kido van der Graaf. En Beter Af Alleen. Nou, ik overdrijf niet als je die gewoon misschien wel 60 keer per dag hoort of zo.
1: En terecht.
0: Ja, goede plaats. Echt,
1: leuke track.
0: Helemaal niks mis mee. Heerlijk is dat. Mingo, ja. Nu jij er toch bent, leg jij eens even uit op een makkelijke manier. Een beetje Jip en Janneke taal.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat was toch weer het nieuws in makkelijke taal?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hoe je nou zo snel mogelijk de gloednieuwe Radio Noordzee app op je telefoon kan krijgen.
1: Nou, als je een Android hebt, dan ga je gewoon even naar de Play Store. Daar bovenin is een zoekbalk. Daar tik je gewoon met je dikke duimen Radio Noordzee in. Dan druk je op installeren en dan open je hem en dan kun je hem gewoon gebruiken. Okay. Heb je een iPhone, ga je naar de App Store. Ja. Rechts onderin staat zoek. Even op het zoekbalkje tikken, Radio Noordzee, of gewoon Radio Noordzee. En dan krijg je gewoon die, kijk, ik open hem even.
0: Ja, doe maar
1: even. De app op je telefoon, dan kun je gewoon jezelf even registreren. Ja, je kunt luisteren, dingen terugluisteren. Maar het allerbelangrijkste is de knop rechtsbovenin, dat is een WhatsApp-icoontje.
0: Ja.
1: Als je daarop klikt, kom je rechtstreeks in contact met ons.
0: Heb jij hem al op je telefoon, Celine, of niet?
2: De wat?
0: De Radio Noordzee, hè?
2: Uiteraard, uiteraard. Ja. De eerste app die ik erop heb gezet.
0: De eerste app die je ooit hebt binnengehaald.
2: Nee, heel eerlijk, ik heb hem nog niet.
1: Oh, nou, maar dan gaan we zo meteen even veranderingen brengen.
2: Wat is het leukste aan die app?
1: Behalve dat je naar ons kunt luisteren. Horen? Nou ja, dat.
0: Eigenlijk is aan deze app alles leuk. Je kan ons op de vingers tikken 's middags.
2: Oh,
0: je kan je favoriete Nederlandstalige track aanvragen. Je kan meedoen met quizvragen.
1: Ja, en volgende week kans op hele grote prijzen. Alleen in de app.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Vul je voor.

0: Hoe klinkt de toekomst? Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
4: Kippie.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: terugleverkosten, zonnepanelen uitzetten.
12: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Alle Sigma verf bestel je bij
18: verfwinkel.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
22: Het is 6:58. Vanavond in het oosten mogelijk nog een klein buitje. Verder klaart het wel op. Morgen wordt een dag met best wel wat zonneschijn, gelukkig. In het noorden, als je daar woont, ja, daar gaan we dan wel weer een buitje vallen.
23: Oh, dan ga ik morgen even verkassen.
22: Ja, inderdaad. Dat zul je toch altijd zien. Precies daar in het noorden zijn we balen wel weer. Temperatuur ook oké, tussen 19 en 22 graden.
24: Radio Noordzee. Verkeer.
25: Flitsmeister meldt nog 10 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A16 te Bregseplein, Ridderkerk. Voor de Van Brienen Noordbrug, de hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 33 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor een kwartier. En de laatste is de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. En daar is je vertraging 11 minuten.
24: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
22: Altijd leuk als Celine even binnenkomt.
26: Groot, oh, dank je.
22: Gezellig. Het is vaak op vrijdag alleen.
26: Ja, maar, zeker. Nou, soms ook door de week.
22: Ja, inderdaad.
26: Gisteren

0: uur te lopen, Celine.
1: Ja, ja hoor.
2: Drie voor half zeven.
3: Een hartstikke idee, hey, daar is ze weer.
2: Ze is er toch, hè?
3: Vanavond even na half elf, na VI, natuurlijk Hart van Nederland. De late editie. Ja. Wat zit er allemaal in vanavond?
2: Nou, wij zijn live in Zwitserland, waar natuurlijk dat vreselijke busongeluk is gebeurd. Vijf doden inmiddels en 40 gewonden. Er zijn gelukkig wel wat mensen uit het ziekenhuis al ontslagen. Mm-hmm. Maar we hebben daar een live verslaggever en die gaat ons op de hoogte brengen van het wel en wee al daar. En dan is het jullie vast opgevallen dat het 9-11 is vandaag.
3: Ja, zeker.
2: Ja, 25 jaar geleden dat het daar plaatsvond in New York. Ja. En wij hebben een man gesproken die erbij was, een bloemist. 25 jaar terug was hij ter plaatse en was hij daar bezig met een bloemenbeurs of zo. En die man die heeft het gewoon allemaal voor zijn ogen zien gebeuren en het stof uit zijn haar moeten vegen. Dus die man die spreken we. Dus vrij
3: indrukwekkend. Ben jij wel eens daar geweest bij zeg maar dat memorial, dat 9-11?
2: Nee. Jij wel?
3: Ja, toevallig 2 jaar geleden. Dat is gewoon de meest indrukwekkende plek waar ik denk ik ooit geweest ben.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Als je daar loopt, weet je, want je voelt gewoon wat er vandaag 25 jaar geleden gebeurde.
1: Het is gewoon een begraafplaats voor 2753 mensen.
3: Ja. Maar wat jij zei op Videoland, staat nu ook weer een nieuwe documentaire.
1: Ja, die Unseen Tapes heet dat. Er zijn allemaal beelden. Persbureau Reuters die heeft die dag allemaal beelden geschoten. En daar zijn heel veel beelden nooit van gebruikt. En in die Videoland documentaire komen ook mensen die nog nooit eerder hun verhaal hebben gedaan over die dag aan het woord. Het is heel indrukwekkend.
2: Ja. Oh ja.
1: Ook de dochter van een van de piloten van United 93. Ja.
3: Bizarre dag. Wat was jij 25 jaar geleden vandaag?
2: Goh, ja. Dat weet ik dus niet meer zo goed.
3: Nee.
2: Ik denk bij mijn ouders thuis, maar...
3: Ja, je was ook wat jonger ook, hè?
2: Ja, ik was natuurlijk nul toen.
3: Nul. Ja.
2: Nee, ietsje ouder, maar ik weet niet meer precies wat ik aan het doen was. Jullie wel?
3: Ja, ik weet zeker. Het programma tussen 1 en 4. Dus het gebeurde Nederlandse tijd tussen 3 en 4. Dus het was exact in dat uur dat wij dachten... Hè?
2: Dus je hebt daar live verslag van gedaan?
3: Ja, meteen ANP en gedoe. In de eerste instantie hadden we nog geen idee. Toen zei de programmadirecteur... Oh, dat is te ver van ons bedshow. Maar toen later bleek wel dat uiteindelijk... Dit was de dag, 25 jaar geleden, de wereld veranderde. Hè, toen.
2: Ja, dus, ja.
3: Hebben we ook nog wat gezelligs vanavond?
2: Ik weet niet of ik het echt gezellig kan noemen... maar het is in elk geval wel spectaculair. We hebben echt spectaculaire beelden van een vuurwerkdemonstratie... Want ze laten nog één keer op een kazerne in Riel in Brabant... laten ze zien wat je allemaal met vuurwerk kan... en wat je dus vooral niet met vuurwerk moet doen. Omdat ze natuurlijk die inzamelingsactie hebben... van het vuurwerk sinds augustus.
1: Er zitten gewoon bommen tussen. Hè?
2: Dus je kan nog één keer genieten en dan is het klaar.
3: Ik zeg maar zo, koop nooit vuurwerk met een gat in je hand. Dat is echt een slecht
1: idee. Slecht idee.
3: Celine, wat was het weer mooi dat je er even was vandaag... in onze tijdelijke onderkomen.
2: Ja.
3: Jij bent de eerste Hart van Nederland collega die zegt... Ik vind het gezellig zo. Knus.
2: Ja. Ik vind het hartstikke knus.
3: Een beetje soort,
2: studiootje.
3: Het is een soort huurhuis waar we in zitten.
1: Het is een beetje alsof je een nieuwbouwhuis laat bouwen... en je tijdelijk even in een chalet zit.
3: Dus.
2: Het is heel knus en gezellig. En zo klinkt het ook.
3: Oké, super. Ja. Vanavond na VI, even na 10:30, Hart van Nederland. Dankjewel, veel plezier, mooie avond.
2: Dank je. Jullie ook.

Maartje Hoogkamer en kroegen in de hemel. Gewoon even speciaal voor iedereen die er even na vieren niet bij was. En nu bij zichzelf denkt, ja, dat moment dat het weekend officieel begonnen is, heb ik mooi even gemist.

0: Zaterdag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: En dat is helemaal niks.
2: Nee, daar zijn wij toch Olympisch goud, hebben we daarvoor.
1: Ja, heerlijk, hang maar om.
2: Heerlijk, straks weer twee. Maar ik moet je zeggen, ik kijk er wel weer tegen op het weekend.
1: Nou, weet je, één dag is leuk, maar op zondag denk je, nou, laat maar weer maandag zijn, joh.
2: Want, 4 uur of zo.
1: Dat moet je nog doen allemaal. Pas een mooie vrijdag vandaag. We spraken met Jeffrey en Michael die hier waren. Zijn vanaf komende maandag, iedere maandag om 9:30 te zien op Net 5. Met het roer om. Ze hebben een nieuw leven ergens in de buurt van Benidorm. De Kappers aan de Kosta.
2: Ja, leuk zaakje. Ik heb net even op hun website gekeken.
1: Inderdaad. Vanavond zit Jeffrey ook in shownieuws samen met Michael. Verder was hier Martijn Fischer om zijn nieuwe track te promoten. En spraken we net met Monique Smit en Kido van de Graaf. Want zij hebben de belangrijkste track. De hele volgende week de Hollandse Hitflits.
2: Ja, het is toch ongelooflijk dat we dit programma nog gratis kunnen aanbieden. Hè? Met zoveel goede dingen. Ja.
1: Mocht je het gemist hebben, de splinternieuwe Radio Noordzee-app biedt uitkomst. Dan kun je alles gewoon rustig nog een keer terugluisteren. Dus zorg dat je die op je telefoon hebt. Hey, nog even wat anders, hè?
2: Nou?
1: 30 jaar nadat prinses Diana er de show mee stal, komt haar beroemde zwarte dress, die mooie lange jurk van haar,
2: ja,
1: komt opnieuw onder de hamer.
2: Oh.
1: De jurk wordt in december geveild bij Sotheby's in New York. En wat denk jij, qua geschatte waarde, hoe ligt dat ongeveer, denk je?
2: Ja, dat is een tweedehands jurk, wat zal het opleveren? Jurk, ja. Nou ja, met Diana, ik zit in op 50.000 euro.
1: Ja, oké. Nee, dat is prima. Geschatte waarde ligt ergens tussen de 150.000 en de $300.000.
2: Hé?
1: Is wat ze bij Sotheby's verwachten. Geld, man.
2: Dat is geld voor een lapje stof.
1: Ze liet de jurk 3 jaar lang in haar kast hangen, omdat ze hem in eerste instantie wat te gewaagd vond.
2: Goeie investering geweest.
1: Gemiddelde kledingstuk dat 3 jaar ongedragen in de kast hangt bij ons brengt, of vindt het, nog geen 5 euro op. Maar dit gewoon 3 tonnen. Dat is normaal, man. Koekoe. Ja, nou, we gaan het meemaken in december. Wat de gekte voor geeft, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Toontje lager. Klassieker zometeen op Radio Noord.

0: dag dat veel mensen het erover hebben. Natuurlijk, minister-president Rob Jetten, zijn partij D66... hebben honderden berichten op sociale media laten schrijven... door kunstmatige intelligentie, door AI.
1: Oh, wat chic.
0: Ja. Robot Jette, ja. Hij is progressief, kijkt naar de toekomst... en heeft geen idee wat een echt mens voelt. Eigenlijk gewoon een prima premier, vind je?
1: Ja, man van het volk.
0: Zo is het.

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: Fomar, voordeelmarkt!
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. recycleforbedrijven.nl.
16: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
19: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl.

0: www.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt. Onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA, smint.
10: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
10: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
11: 7777.
8: Wat een geld.
12: 18.000. Tot verdikken me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
17: Kippie.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
20: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
21: Ik heb hier de biefstuk Bali.
22: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
21: Geniet ervan.
20: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
23: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
23: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
26: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde €20.000 op om de uitvaart te kunnen betalen. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
25: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Chauffeur!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
19: Doe het lekker zelf,
18: dat zeg ik.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: terugleverkosten, zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
28: Fomar, voordeelmarkt.
29: Fomar, voordeelmarkt.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week William Rutte. De Radio Noordzee Lunch.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Hallo, Odie.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van BOA's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een BOA in haar gezicht geslagen. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, 8-pack voor de

0: dagen om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Fomar, voordeel markt! Fomar, voordeel markt!
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit, de gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
17: Radio Noordzee.
18: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
19: Ik heb mijn hoofd.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 1000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruggeleverd kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
15: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
19: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
20: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Smint.
23: Valt je iets op aan mij?
22: Nieuwe jas?
23: Nee.
22: Nieuwe schoenen?
23: Nee.
22: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
24: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
22: Smint. Boost yourself.
25: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
26: Fans van voordeel,
25: Aldi.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michielgestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000 en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%